0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goeienacht, ik ben Thijs Bennema. Iets meer Nederlanders vindt het te rechtvaardigen als een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% dit nog uit den boze. Nu is dat nog 84%. Onderzoekers zeggen dat er veel dingen veranderen in de maatschappij, waardoor mensen er een conservatievere mening op nahouden. Bijvoorbeeld door de manosfeer. FIFA-baas Gianni Infantino gaat kijken of hij meer geld kan uitkeren aan de nationale voetbalbonden. Onder andere de UEFA wil dat hij ruim 1,8 miljard euro uit de reserves haalt. De FIFA-raad bespreekt het plan over 2 weken. Hoeveel elke bond zou krijgen is nog niet duidelijk. President Trump zegt dat hij de sancties tegen Iran niet gaat versoepelen. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou hij het land economisch tegemoet willen komen in ruil voor concrete stappen rond hun nucleaire programma. Niet waar, zegt Trump, die eist dat de nieuwssite het verhaal intrekt. En een Brits meisje van 11 is de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit geworden. Ze haalde de titel binnen op een groot toernooi in Oezbekistan. Het schaakwonder leerde zichzelf pas schaken tijdens de coronaperiode. Ze is nog niet klaar, ze wil geschiedenis blijven schrijven, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Vannacht kan het aan de kust nog gaan regenen, maar in de loop van de nacht wordt het in het grootste deel van het land droog. De temperatuur ligt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op 1. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. OpenAI gaat zijn nieuwste AI-model voorlopig nog niet uitbrengen. Het bedrijf wilde het systeem begin oktober op de markt zetten, maar maakt zich zorgen over de veiligheid. Het model zou zich niet aan de regels houden en legt de gebruikers niet goed uit wat het precies heeft gedaan. Nederlanders accepteren huiselijk geweld vaker. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook voelen vrouwen zich onveiliger. Ze maken zich dan vooral zorgen over seksuele intimidatie. Volgens de onderzoekers is de moord op de 17-jarige Lisa van vorig jaar een mogelijke reden. President Trump kondigt de plannen aan voor een nieuwe staalfabriek in de staat Iowa. Het project kost $15 miljard en moet de grootste Amerikaanse staalfabriek ooit worden. Volgens het Witte Huis levert de fabriek minstens 1750 vaste banen op. En in het Brabantse Oefeld is een jongen vast komen te zitten in een boom. Dat schrijft de Gelderlander. Hij was erin geklommen om zijn papegaai te redden, die daar al de hele middag zat. Naar boven ging prima, maar naar beneden kwam hij niet meer. De brandweer moest komen om de jongen en zijn papegaai te redden. En dan het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het grootste deel van het land droog. Aan de kust kan nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Overdag veel zon en uitzonderlijk warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en medicijnwaarschuwingen. Maar volgens onderzoek brengt dat wel risico's met zich mee voor patiënten. En er zijn nog geen duidelijke regels en training voor het zorgpersoneel. Er is een 23-jarige Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Die groep wordt in verband gebracht met grote hacks bij Odido en de FBI. Maar Shiny Hunters zegt dat ze niks met deze man te maken hebben en dat de politie gewoon uit is op aandacht en waardering. De schoonouders van een New York Times-medewerker worden ervan verdacht hem te hebben vermoord. Hij werd zaterdag doodgeschoten op een parkeerplaats vlakbij San Francisco. Volgens de krant had hij een lastig huwelijk en was een scheiding aangevraagd. Morgen moeten zijn schoonouders voor de rechter komen. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een enkele bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Apeldoorn is een appartementencomplex ontruimd na een grote brand. De bewoners van alle 30 huizen werden door de politie naar buiten begeleid. 7 moesten gecheckt worden door het ambulancepersoneel, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle, maar het complex is helemaal uitgebrand. Nederlandse gemeenten gaven afgelopen jaar ruim 180 miljoen euro uit aan Microsoft. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. De hele overheid zou daar jaarlijks zo'n 3 miljard euro aan kwijt zijn, schatten experts. Kamerleden proberen al langer aan deze cijfers te komen, maar worden van het kastje naar de muur gestuurd. Scholierenprotesten in Frankrijk lopen uit de hand. Er zijn ruim 160 demonstranten opgepakt en er raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie agenten en schoolpersoneel. Scholieren protesteren al een week lang tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en de zware werkdruk. Er wordt gedreigd met een landelijke schoolblokkade. En een bizarre actie veroorzaakt ophef in België. Op sociale media gaan beelden rond van een man die in brand wordt gestoken en daarna vanaf een ruim 20 meter hoge brug de Maas inspringt. De politie onderzoekt het en vermoedt dat het gaat om een actie van een influencer. Toen de hulpdiensten aankwamen, was er niemand meer te bekennen. En dan het weer van Weer Online. Aan de kust kan nog een kleine bui vallen, maar verder is het overal droog. De ochtend begint grijs, maar later krijgt de zon meer ruimte en wordt het warm. 25 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weerstand tegen huiselijk geweld brokkelt af. Steeds meer Nederlanders hebben er begrip voor als een man zijn vrouw slaat. Jongeren accepteren dit vaker dan ouderen, volgens onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Ook vinden meer mensen het een probleem als vrouwen meer verdienen dan hun partner. De hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt in verband met de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens de groep is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. De politie komt later vandaag met meer info over de arrestatie. Zorgverleners gebruiken steeds vaker AI, zoals ChatGPT, schrijft de Telegraaf. Ze zetten de technologie bijvoorbeeld in bij diagnoses en waarschuwingen voor gevaarlijke medicijncombinaties. Maar volgens onderzoekers zijn er geen duidelijke regels of trainingen en dat brengt risico's met zich mee voor patiënten. En een Spaanse vrouw van 87 die haar huis uit was gezet, mag er toch blijven wonen. Ze moest na meer dan 70 jaar weg omdat ze een fikse huurverhoging niet meer kon betalen. Maar ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje en tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Het weer van Weer Online. De ochtend begint op veel plekken grijs, maar daarna is er meer ruimte voor de zon. In de middag wordt het erg warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannen griepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Meer mensen in ons land vinden het oké als een man zijn vrouw slaat, hebben twee universiteiten onderzocht. Eerst had 12% van de Nederlanders nog begrip voor huiselijk geweld. Nu is dat gestegen tot bijna 16%. Volgens de onderzoekers zijn vooral jongeren anders gaan denken over hoe je je als man zou moeten gedragen. Het komt in ons land steeds vaker voor dat iemand overlijdt door een val. Volgens het CBS kwamen vorig jaar op die manier bijna 8000 mensen om en dat zijn er 500 meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel van de slachtoffers is 80+. De meeste valongelukken gebeuren in de wintermaanden door gladheid. In Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed in een appartementencomplex voor ouderen. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Een van hen is een bewoonster die volgens de Stentor de brand had aangestoken. En hackersgroep Shiny Hunters heeft geen band met de Nederlandse jongen die werd opgepakt voor de Odido-hack. Dat zeggen ze in een reactie aan BNR en RTL Nieuws. Volgens Shiny Hunters is de Nederlandse politie uit op aandacht en waardering na de enorme blamage van de hack. Ze zouden de indruk willen wekken dat ze de FBI voor zijn. Het weer van Weer Online. Vandaag een afwisseling van wolken en zon. Op veel plekken wordt het zomers warm, 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein, 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam bij Duiven. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.

0: Op Twente FM, beste mensen, goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag 29 september, vandaag op deze dag in 2010. FC Twente speelt tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Gebeurde op deze dag in 2010 en Twente verloor met 4-1 in de Champions League.
1: Ja, vandaag in het nieuws.
0: Minister Helene Herbert van Economische Zaken kwam gisteren naar Hengelo toe en die heeft het startsein gegeven voor de bouw van de B-Brink in Hengelo. De woonbouwlocatie komt op en achter voormalige VRD-plant. En men is al druk bezig en gisteren werd het officiële startsein gegeven. Check het verhaal op 120.nl. En theatergroep Kamak die wil een zogenoemd productiehuis opzetten in Twente voor acteurs met verstandelijke beperking. Daarmee wil de groep meer mogelijkheden bieden voor de doelgroep. Niet alle acteurs zijn momenteel de hele dag actief voor het productiehuis, maar dat moet in de toekomst misschien wel op die manier gaan draaien. We gaan het er later over hebben in de show, over theatergroep Kawak. En ze komen komend weekend met een voorstelling namelijk. En de gemeente Almelo die lijkt tegemoet te komen aan de klachten over powerful aging. De scherpe randjes van deze vorm van gymnastiek voor ouderen die wordt gebruikt voor de beoordeling voor thuishulp. Die wordt er afgehaald en het college komt zo tegemoet aan de gemeenteraad. Lees dat ook even na op 120.nl. NL, beste mensen, weer welkom. Vandaag 26 à 27 graden, geregeld zon, kortom, we hebben nog een heerlijke nazomer en een prachtige dag.

0: Bon Jovi hier op Twente FM.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: De zaken uit de geschiedenis. We gaan het even kijken. We gaan even naar Twentse zaken. Dat is wel leuk. 1865 op deze dag rijdt namelijk de eerste trein van Almelo via Hengelo naar Oldenzaal. Dat gebeurt op deze dag. En verder rijdt hij dan naar Salzburgen in Duitsland. Het gebeurt op deze dag in 1865. Belangrijke dag voor Twente. Al vroeg in de ochtend verzamelden genodigden zich op het perron van Hengelo. Het station was nog niet eens af. Het gebruik gemaakt van een tijdelijk gebouw. Zo wordt gezien in de geschiedenisboeken. En onder hen was ook minister-president Thorbecke, die zich vervoegde op 29 september 1865 in Hengelo op het provisorische station. En op deze dag in 1874 werd aan de Hofstraat in Almelo de gemeentelijke HBS geopend. De driejarige jongensschool werd uiteindelijk een hogere burgerschool en was de opvolger van de Latijnse school. Het was een belangrijke uitbreiding voor het onderwijs in Almelo op deze dag in 1874. En FC Twente speelt op deze dag in 2010 tegen Tottenham Hotspur. FC Twente verloor die avond in Londen met 4-1 in de Champions League. En Nasser Chadli die maakte het enige Twentse doelpunt op deze dag in 2010. En dan wat andere interessante zaken. De Fabeltjeskrant wordt voor het eerst uitgezonden in 1968... op de Beeldbuis poppenserie, waarin wordt verteld over het wel en wee van de bewoners van het zogenaamde Dierenbos. En dan 1829... Scotland Yard wordt opgericht. En 1970 pakken we nog even mee. Dan is er de opening van de IJsselbrug over de IJssel bij Zwolle. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1990. En de binnenkomers van die lijst, Out of Love van Toto op nummer 36. De Joker van de Steve Miller Band op 34. De Space Jungle van Adamski komt op 29 binnen. Heel Alleen van Clouseau komt binnen op 24. En op 23, Suicide Blonde van In Excess. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 27.

de Cult of Snap. Uiteindelijk wordt het nummer 7. Staat 7 weken in de top 40. En de Cult of Snap van Snap kwam binnen op deze dag in die lijst in 1990. Op nummer 27. Dan de top 3. It's on You van MC Zarn en Real McCoy op 3. Op 2. Verdammt die Liedi van Matthias Rijm. En op 1 blijven staan. I've been thinking about you van de London Beat. De nummer 1 van 29 september 1990. Oh.

0: Amsterdam, hier op de Twente Radio. Het is 7:45 op een mooie dinsdag. Tenminste, het gaat een mooie dag worden. De temperaturen rond de 28 graden. En de hele dag zon, wat willen we nog meer? Nou, wat willen we nog meer? Misschien wel hardlopen, want komend weekend is de halve van Oldenzaal. We gaan het er straks over hebben. En hoe was het bij de Skills in Shanghai? We gaan toch nog even bellen straks met Herbert. Gisteravond pas geland. Lange reis gehad vanuit Shanghai. En de details straks hier op Twente FM.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
12: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.

0: adviezen en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Dit is 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
3: Dag Michiel.
4: Vorig jaar zijn flink meer Nederlanders omgekomen door een val. Het waren er 7800, 500 meer dan het jaar ervoor, meldt het CBS. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Meer Nederlanders vinden huiselijk geweld acceptabel. Zo heeft bijna 16% er begrip voor als een vrouw wordt geslagen door haar man. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. En de Spaanse vrouw van 87, die haar huis in Madrid was uitgezet, mag er toch blijven wonen. Ze kon de flinke huurverhoging niet betalen, maar haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. De huur blijft voorlopig hetzelfde.
3: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Wim. Een moeder en een zoon uit Enschede moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze hun vrouw illegaal sekswerk lieten doen. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden aangetroffen in de tuin bij een massagesalon in Deventer. Zat er alleen wat lingerie aan. Het slachtoffer, afkomstig uit Colombia, had niet de juiste papieren om hier te mogen wonen, laat staan om hier te werken. De 2 Enschedeers moeten een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege mensensmokkel en illegale prostitutie. McDonald's wil een derde vestiging openen in Hengelo. Die moet komen ter hoogte van de A1-afrit bij Hengelo Noord. Op die plek zit nu nog restaurant Urban Ground, het vroegere China-paleis. De plannen zijn nog niet definitief, maar dagblad Tubantia heeft er wel een zogenoemde artist impression van de nieuwe vestiging. McDonald's opent de laatste jaren steeds meer vestigingen in de regio, waaronder in Haaksbergen en langs de N36. Die in Hengelo wordt de derde locatie. De fastfoodketen heeft al een zaak op Plein Westermaat en ten zuiden van de stad. En Hotel De Landmark in Noord-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van Noord-Marsum over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 25 tot 28 graden en volop zon een echte nazomerdag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
3: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek beginnen met de A1 Stroe-Hoevelaken. 5 minuten over 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dan de A35 Almelo-West richting Wierdewest. 5 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. En de N35 de Zalm-Twente-tunnel richting Wierde. Daar staat op dit moment 9 minuten over 4 kilometer. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 1 controlepost wordt er gezien. Dat is op de A1 bij 40.0.

0: Het is Sven Gilliard, zo heet hij. Lijkt wel een motorcoureur van Parijs-Dakar op een of andere manier. Ja. Die naam doet men er ergens aan denken, maar goed. Somebody New. En ja, je hoort het hier op Twente FM. En we volgden vorige week de skills in Shanghai. En we belden met Herbert Kamerhuis in Shanghai. En nu weer terug in Twente. Herbert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Ben je al een beetje weer de klok een beetje verzet? Ben je de bioritme weer een beetje normaal of ben je helemaal van de leg?
1: Nou, dat bioritme dat moet denk ik nog wel komen. Het was vannacht wel een aantal keer dat je denkt van hey, ik ben eigenlijk al wakker. Maar ja, je probeert zoveel mogelijk uren even te pakken omdat je er moet vandaag gewoon weer gewerkt worden.
0: Ja, meteen aan de bak. Het is wat.
1: Ja, er zitten andere jongens op ons, te wachten als collega's zijn. Dus ja, voor die jongens moeten we er zijn. Dus ja, dan moet je er gewoon weer aan vandaag.
0: Oké, okay. En de verende week gaat, neem ik aan. Ook aardige indrukken, neem ik aan.
1: Ja, toen we gisteravond thuis waren, tegen een uur of half elf, kwart voor elf waren we thuis als collega's zijnde. En ja, dan kom je thuis en dan komen de verhalen. En dan, ja, dan kom je er eigenlijk wel achter hoe bijzonder het eigenlijk is hoe je deze week als, als team NL hebt ervaren in Shanghai. En hoe het er allemaal uitziet en hoe het allemaal geregeld is. Ja, gewoon een fantastische week.
0: Ja, hoogtepunten, bedoel, ze hebben het allemaal redelijk goed gedaan. Helaas geen gouden prijzen, geloof ik, hè?
1: Nee, maar dat is ook voor de Nederlandse begrippen. Als we zien hoe wij trainen in Nederland en hoe ze trainen bijvoorbeeld in China, die gingen met vele gouden medailles naar huis. En ja, die hebben 2 jaar trainingslust en die jongens van ons die gaan in werken. Dus ja, je maakt dan eigenlijk ook geen kans. En als je dan met elkaar kunt zeggen als team Nederland, ik geloof dat we 10 Medal of Excellence hebben gewonnen. Als team Nederland van de 25 die meededen, nou, dan doe je het enorm goed op een wereldpodium. Dus daar kunnen we als team NL super trots op zijn.
0: Oké, hoe zijn de studenten eronder? Moeten die vandaag ook weer naar school of hebben die nog even een kleine pauze?
1: Nee, ik denk dat die vandaag, tenminste de meeste vragen, wel even een rustdag hebben. En misschien morgen ook nog wel. Als ik even kijk naar Jesse, die ik dan zelf begeleiden heb, die is, die komt morgen even weer op school. Die heeft morgen zijn schooldag en dan. Nou ja, gaan we even evalueren met de rest van de jongens in de klas. Om die jongens ook eens meer te laten ervaren. Van, goh, hey, hoe is dat nou op zo'n groot wereldpodium? En hoe heb je het zelf ervaren? Ja. En als je naar kijkt, zei je altijd, hij had ook een Medal of Excellence. Dus voor het hoogste haalbare waar we voor zijn gegaan. Als, in ieder geval als team boven in Vroomshoop. Denk ik dat wij het enorm goed hebben gedaan. Echt het hoogste haalbare. Dus enorm trots.
0: Nou, dikke pluim ook vanaf hier. Geweldig allemaal. Ook mooi om te horen hoe jullie dat beleefd hebben daar in Shanghai. Ja, en nu weer over tot de orde van de dag, Herbert. Verdorie, hè?
1: Ja. Nu moeten weer gewerkt worden. Dit gaan we nooit weer vergeten deze week. Dus wat dat betreft, super ervaring. Wat we niet hadden willen, niet als RO7 hadden willen missen. Dus
0: hartstikke mooi.
1: Op naar volgend jaar. En het jaar erop zit er alweer Japan aan te komen. Dus we gaan ons best weer doen.
0: Goed zo, we gaan het volgen. Dankjewel, Herbert Kamerhuis.

0: 5 Seconds of Summer hier op Twente FM.
1: Vandaag
0: jarig. Een grote verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. De oud-voetbaltrainer van FC Twente, Ron Jans. En FC Utrecht natuurlijk niet te vergeten. En FC Groningen, nou, hoe dan ook. Ron Jans wordt 68, gefeliciteerd. Johan Wels is vandaag jarig. Zanger en acteur, wordt 60. Erwin Nijhoff is jarig. Uit Raalte wordt 54. En Nicolette Kluiver is ook jarig vandaag, wordt 42. En ook onder andere op de lijst Matt Giel en Luc Gross van Bros.

0: Het is Bros en Bros draaiden we niet zomaar. Nee. Ze zijn jarig. Wie? De broertjes Bros. Ze heten Mathieu en Luc Gos. En ze worden 58. En When Will I Be Famous? Nou, dat hebben ze één keer gedaan met dit fijne wijsje. Dat was een hit ergens eind jaren 80. Nou. Zeggen, we houden van lopen. Tenminste, daar houden heel veel mensen van in Twente. En elke hardloopwedstrijd die wordt aangekruist om mee te kunnen doen. Ook bijvoorbeeld de halve van Oldenzaal. Die zit er komend weekend aan te komen. Pascal Butthof, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: De halve marathon hebben we het dan over in dit geval. Dat is een eindlopen, hè?
1: Ja, nou ja, dat is de helft van de hele marathon.
0: Nou, ja,
1: dat
0: gaat
1: is
0: maar
1: een beetje
0: aan
1: natuurlijk. Nee, dat is een eindloop inderdaad. Dus 21,1 kilometer. Door, in ieder geval door het centrum van Oldenzaal waar we beginnen. En een beetje door Oldenzaal richting het buitengebied van de Lut. En richting Beuningen. En dan weer terug over de Tankenberg. En dan weer het centrum van Oldenzaal in. Dus ja, het is een eind. Maar het is ook heel mooi om te lopen, mee te maken. En het weer wordt ook nog eens fantastisch zondag. Dus ik zie alleen maar positieve dingen om de schoenen aan te doen en mee te doen.
0: Ja, nee, dat lijkt me ook. Maar je moet wel een beetje getraind zijn, neem ik aan. Want de laatste tijd ben ook met het hardlopen toch met mensen die ongetraind aan de start verschijnen. En ja, allemaal rare dingen die je hoort. Misschien is het ook de sociale media, hoor, dat je tegenwoordig meer hoort.
1: Volgens mij. Tenminste, ik weet niet helemaal wat jij zegt. Of mensen ongetraind aan de start. Ik snap dat idee inderdaad. Wat we wel zien sowieso is dat er wel veel meer deelnemers zijn bij de evenementen. Zowel bij alle andere wedstrijden. Zoals ook een paar weken geleden bij Singelloop. Gigantisch veel deelnemers.
0: Ja.
1: En ook wij zien dat de laatste jaren ontzettende stijging is aan aantal deelname. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook daarmee kans dat er dingen gebeuren met mensen die, ja, wat niet altijd goed afloopt. Gelukkig zijn we tot op heden één keer getroffen door iemand die een nachtje in het ziekenhuis moest blijven in verband met de uitdroging. Proberen we iedereen duidelijk te maken van, jongens, zorg dat je goed voorbereidt. Daar hebben we ook allemaal clinics voor die rond Hemelvaartsdag altijd beginnen. Zodat elke twee weken de afstand iets wordt opgebouwd, zodat je lijf gewend is aan die afstanden, aan de belasting. En waar we ook heel erg op hameren, en dat doen we ook aankomende week nog weer qua communicatie en nieuwsbrieven. En ook aanstaande zondag, vlak voor de stad. Jongens, zorg ervoor dat je voldoende drinkt. Zowel voor de stad als tijdens de wedstrijd. We hebben gewoon elke 5 kilometer staat een grote waterpost met water en met spotdrank. Begin daar op tijd mee. En wellicht als het deze week dit weer is, begin daar alvast op zaterdag mee dat je wat extra water drinkt. Dan sta je gewoon, dan heb je gewoon de minste kans op problemen. Tenminste, dat is een beetje, ja, precies. Ja.
0: Nou, laten we het positief houden.
1: Ja, precies. Nou ja, en als je als de eerste

0: over de finish komt, dan, nou ja, dan wat Bros net zong, dan ben je wel famous, zeg maar.
1: Ja, ze zijn allemaal helden. Ja, zeker weten, Pascal. Ja. Hartstikke goed. Zeg, hoeveel deelnemers ga je verwachten?
0: Wij hebben natuurlijk meerdere afstanden. We hebben los van de 21, als je denkt, hey, ik wil wel meedoen, maar de halve marathon is me net wat te ver. We hebben ook de 10 kilometer, we hebben de 5 kilometer. En we hebben, ik heb net nog even gekeken naar een aantal deelnemers. Op dit moment hebben wij 1350 deelnemers op de halve.
1: Okay.
0: Dat is voor ons echt wel heel veel. We hebben ruim 400 op de 10 en zo'n 200 op de 5 kilometer. En daarnaast hebben we nog zo'n 300 deelnemers op de bedrijvenloop. Dat zijn afstanden die verdeeld zijn over die drie afstanden. En daarnaast hebben we nog in de middag, wat wij zelf als organisatie een hartstikke mooie happening vinden, is de kidsrun voor de 1 en 2 kilometer voor de basisscholen, voor alle basisschoolleerlingen, voor kinderen uit Oldenzaal en de Lut en nou ja, alle kleine gemeentes eromheen, zeg maar.
1: Oké.
0: Dus dat is super happening altijd.
1: Ja, dat mag duidelijk zijn.
0: Eén groot looffeest, inderdaad. Het wordt mooi weer erbij. En dat begint om 2:15. Nou ja, dat is altijd mooi om te zien. Kinderen die helemaal enthousiast zijn. Ouders erbij. Opa's en oma's voor zover mogelijk. Dus dat, ja, dat is gewoon een super mooie happening.
1: Kunnen mensen zich nog inschrijven of is het klaar nu?
0: Nee, inschrijven kan nog tot en met zondagochtend 10 uur. Dat moet je gewoon allemaal digitaal doen. Dat kan via halvemarathonoldenzaal.nl en dan kun je ook alles digitaal afrekenen. En wat even belangrijk is voor de mensen die vaker meegedaan hebben in verband met de vernieuwbouwing, zoals het heet bij de gemeente Oldenzaal, van het gemeentehuis. Moet je dit jaar, als je op het laatste moment inschrijft, startnummers gaan ophalen bij het Carmel College aan de Potskampstraat. Dus niet bij het gemeentehuis, zoals we anders altijd konden, maar we hebben een andere locatie in verband met die vernieuwbouwing daar zo.
1: Oké, ja, dus Twentenaren moet je dat altijd goed uitleggen, want die zijn gewend om altijd dingen hetzelfde te doen, hè? Dus heel goed.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou ja, uiteraard wordt dat ook gecommuniceerd als je inschrijft, maar het is nooit te vaak om even te melden inderdaad, ja.
1: Goed zo. Pascal, hoe laat gaan we starten?
0: Wij gaan om 10:45 beginnen met de 21,1 en de 10 kilometer. Dan 20 minuten later beginnen met de 5 kilometer. En dan in de middag om 2:15 en 3:15 zijn de twee afstanden voor de kidsrun. Dus ja, het is een volle bak zondag, zeg maar. En tussendoor hebben wij de plechtigheden met het goede doel. Hebben we nog een mooie cadeau voor Kans voor een Kind. Is dat dit jaar weer. We hebben nog de prijsuitreikingen voor de verschillende afstanden. Dat soort dingen. Dus dat, eigenlijk is er de hele dag wat te doen. Tussen 10:30 ochtends en na 3:00 's middags. Dus ja, en het weer ziet er goed uit. Dus volgens mij gaan we er een hele mooie zondag met maken met elkaar. Ja.
1: De halve van Oldenzaal komt de zondag. Pascal Butterhof, ik dank je wel.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: Kiesjouw.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nu Nederland vergrijst, overlijden steeds meer mensen door een val. Vorig jaar waren het er 7800, 500 meer dan het jaar daarvoor, meldt het CBS. Het overgrote deel van de slachtoffers is ouder dan 80, maar de grootste stijging is te zien bij 90-plussers. De meeste dodelijke valongelukken gebeuren door gladheid. Steeds meer Nederlanders hebben er geen probleem mee als een man zijn vrouw slaat. Bijna 16% vindt het acceptabel, zeggen twee universiteiten. Dat was in een eerder onderzoek nog 12%. Vooral jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af. Onderzoekers maken zich daar zorgen over. Huiselijk geweld melden kan bij hulporganisatie Veilig Thuis. En daar hebben ze het een stuk drukker gekregen. Het aantal chatgesprekken is in een maand tijd meer dan verdubbeld. Tot bijna 6500. Dat komt doordat de chatfunctie van Veilig Thuis sinds vorige maand dag en nacht open is. En de 87-jarige Spaanse vrouw die haar huis in Madrid was uitgezet, kan er toch blijven wonen. De verhuurder had de huur verhoogd van 500 naar ruim 2500 euro per maand. En dat kon ze niet meer betalen. Haar uitzetting leidde tot massale protesten in Spanje. Van de verhuurder mag ze nu voorlopig het oude bedrag blijven betalen. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat nu 60 kilometer file. Dit zijn vooral de dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Bankhoef 15 minuten. De N35 Zwolle richting Almelo, daar rijdt het langzaam bij Wierderwest. Hier is het oponthoud 10 minuten. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Daar is de vertraging bij Ewijk ook 10 minuten. En verder nog 2 kilometer file op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Doesburg en Giesbeek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is Sorry Papi, het is Topic hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Ook Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show van deze dag. We hebben het over de 29 september. Vandaag op deze dag in 2010 speelde FC Twente tegen Tottenham Hotspur in de Champions League. Was geen succes. FC Twente verloor met 4-1 op deze dag, 29 september 2010.
1: Vandaag in het nieuws.
0: Een geparkeerd busje is in de nacht van maandag op dinsdag volledig woest door een felle brand aan de Wierdense straat in Almelo. Bij de brand kwam veel rook vrij. Oorzaak van de brand is onbekend. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En minister Helene Herbert van Economische Zaken, die heeft gisteren het stadsheim gegeven. Het lintje doorgeknipt voor de bouw van de B-Brink in Hengelo. Het wooncomplex dat komt te staan op het voormalige V&D-terrein. En theatergroep Kamak in Hengelo wil een zogenoemd productiehuis opzetten voor acteurs met een verstandelijke beperking. Daarmee wil de groep meer mogelijkheden bieden voor de doelgroep. We gaan het er straks over hebben in deze show. De gemeente Almelo lijkt tegemoet te komen aan klachten over power aging. De scheppenrandjes van deze vorm gymnastiek voor ouderen zijn er vanaf. Dat is gymnastiek waarbij dan getest wordt of er thuishulp moet zijn, ja of nee. Het college komt tegemoet aan de wensen van de Almeloze gemeenteraad. Vandaag kan weer zoals steeds zonneschijn, temperatuur rond de 28 graden, beste mensen. Dat is lekker. Straks gaan wij naar het ontmoetingspark Richtersbleek. Nog John Spruit over de stichting Oud-Hollandse Gerechten. John Spruit, de kok, U Twente, U Almelo. En later in de show gaan we het hebben over Orange the World. En dit is Enrique Iglesias. Dit is Tired of Being Sorry op Twente FM.

0: Het is Henrique Iglesias hier op Twente FM in Tide of Being Sorry. Het is 17 over 8, straks nog John Spruit in de show. We gaan koken en zingen. Jazeker, dat kan in combinatie. Maar dat kan bijvoorbeeld misschien ook al in ontmoetingspark Richtersbleek. Plek zijn voor de wijk en van de wijk. Sven Kerklauw, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want er komen steeds meer activiteiten. Ontmoetingspark Richtersbleek. Even aan de rest van Twente uitleggen wat jullie doen.
1: Nou, in het kort, Ontmoetingspark Richtersbleek is gewoon meer dan alleen een voetbalvereniging. Het is ook een plek om elkaar te ontmoeten en om gewoon samen leuke activiteiten te doen. En dat is voor elke leeftijdsgroep. Dus voor jongeren die in de buurt wonen, worden er verschillende evenementen georganiseerd. Bijvoorbeeld op 14 oktober is er nog een springkussenfestival. En op 28 oktober een leuke griezeltocht. Maar er is ook een membersclub voor iets oudere jongeren. Dit wordt door jongeren georganiseerd voor en door elkaar. Je hebt ook Thuis-Ed bij Richtersbleek. Dit is de opvang voor kinderen met een rugzakje. Dus dat kan van alles zijn. Van een vervelende thuissituatie tot een beperking. Maar ook kinderen met helemaal niks. Maar die gewoon opvang nodig hebben. En daarnaast zijn er bij Richtersbleek ook heel veel verschillende beweeggroepen. Gisterochtend stonden er nog veel ouderen te bewegen. En aan de tijd gezellig een kopje koffie te drinken. Want het is gewoon zonde dat zo'n mooi park overdag helemaal leeg staat. Normaal. En er zijn gewoon zulke soort mooie faciliteiten waar je gebruik van kan maken.
0: Ja, ik rijd er wel eens langs. Het ligt er prachtig natuurlijk ook. Hè. Het is fantastisch.
1: Zeker, het ligt er mooi bij hier.
0: Ja, zeker weten. Hey, waarom meer activiteiten nu? Of tenminste het gevoel dat er meer activiteiten komen. Maar is de vraag vanuit de buurt? Of is er toch echt belangstelling dat je voelt dat mensen toch meer naar het park toekomen?
1: Nou, dat is zeker vanuit Richtersbleek is natuurlijk ook van belang dat er meer mensen naar het park toekomen. Dat is natuurlijk ook financieel, maar ook sociale binding is hierbij heel belangrijk. Mensen die soms misschien wat eenzamer gaan voelen of die wat minder contact hebben met de mensen met de buitenwereld en alleen in hun eigen bubbel zitten, kunnen hier ook naartoe om te mengen in de samenleving. Maar ook voor ouderen bijvoorbeeld, die blijven bewegen. Dus die blijven wat langer fit en wat langer, wat langer capabel genoeg om niet alleen maar in de rolstoel te zitten, zeg maar. Dus daar is het zeker voor van belang.
0: Ja, het was vanochtend ook in nieuws. Valpartijen tegenwoordig, oudjes breken heel snel tot nare toestanden toe. Dus in beweging blijven is hartstikke goed. En je een beetje fit houden. En dat is het park uitermate geschikt voor naast het voetbal wat er is. Hè? Want er wordt ook nog wel eens gevoetbald, hè, geloof ik.
1: Zeker. Dit weekend wordt eerst helaas ietsje minder. Maar volgende week hopelijk toch. Voor de volle overwinning, maar daar hebben we alle vertrouwen in.
0: Goed zo. Kunnen mensen ergens wat nalezen wat er allemaal staat te gebeuren in Richtersbleek? Wat er gaat gebeuren, want je hebt het over griezeltocht en Halloween en weet ik van wat allemaal.
1: Ja, zeker. Op de site van Richtersbleek is alles te lezen. Dat is op richtersbleek.nl. En kom gewoon vooral een keer langs. Het is altijd open. Dus je loopt naar binnen. Je kan wat eten, want de kantine dat is altijd mooi geregeld. Een mooi grote menukaart. En er is altijd iemand die je vriendelijk wil helpen. Dus op heel veel verschillende manieren kan je daar allemaal achterkomen. Dus doe vooral je onderzoek online, maar kom ook vooral langs.
0: Als het goed, richtersbleek.nl. Ik dank je wel, Sven.

0: Zandmilieu en het feels like home op Twente FM. We gaan even naar de keuken. Ja, we zien John Spruit. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen, Wim. Daar zijn we weer.
0: Ja, heb je Viking helm afgedaan of nog steeds op?
1: Ja, die is weer af. Ja, het was een mooie vikingreis in Oslo in Noorwegen. Dat was even spannend, even ontspannen. Dus dat was ook wel weer heel erg mooi, moet ik zeggen.
0: Nou, kijk eens aan. Goed zo. Wereldberoemde kok uit Almelo, John Spruit. Welkom. Ik zie iets. Ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten. Je bent toegetreden in het bestuur van de stichting Oud-Hollandse Gerechten.nl.
1: Ja, dat klopt, ja. Met al mijn snetervaring en alle gekkigheid natuurlijk met snet. Van de snetbrood, de oliebollen tot het juryschap van de WK Snetkoker. Daar hebben ze mij gevraagd of ik in het landelijk bestuur wil komen van de Oud-Hollandse Gerechtenstichting.
0: Ja, maar wat doet die stichting allemaal?
1: Nou, wij organiseren zeg maar het WK Snet en Stamppot koken. Daar zijn we eigenlijk heel fanatiek mee. Want het is inmiddels natuurlijk ook op de immaterieel erfgoed geplaatst. Het cultureel erfgoed. En we willen eigenlijk de wedstrijden gaan uitbreiden. Met meerdere klasses, met topkoks, hobbykoks. Extra dingen met een blackbox eventueel. Andere gerechtjes erbij. Dus ja, en daar hadden ze mijn creatieve inbreng hadden ze daarvoor nodig.
0: Ja, creatief ben je wel, hè? Van de snertbroden tot weet ik veel wat allemaal. Dus dat, hoe gekker, hoe beter. Maar zie je ook een beetje die animo? Of laat ik zo zeggen, werkt het ook motiverend als je wedstrijden organiseert? Want we hebben net de skills gehad voor het ROC in Shanghai. Je ziet toch wel even dat leerlingen en beginnende koks of wie dan ook in één keer fanatiek worden.
1: Ja, je ziet met die wedstrijden, het is ook een goede leerschool natuurlijk voor heel veel koks. Ik heb natuurlijk zelf twee keer de Nederlandse finale van de Bocuse door. De Olympische Spelen voor koks gedaan. En daarbij is toen mijn leerling de beste leerling van de Bocuse door geworden. Ja, dat is voor mij als leermeester natuurlijk de mooiste prijs. Maar je ziet dat alle wedstrijden die worden georganiseerd, daar is de inschrijving altijd direct vol. Van het glazen kalf naar de Grand Prix du KVA, al die grote wedstrijden. Ja, het is voor de jongelui natuurlijk een eer om te strijden tegen andere fanatieke koks.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, we houden van koken, we houden van eten natuurlijk. Heb je alweer nieuws in aanbieding wat eraan zit te komen, John? Iets voor de wintermaanden of hou je het nog even geheim?
1: Daar zijn we nog heel druk mee bezig. Ik moet ook altijd mijn vrouw even lief aankijken, want die worden altijd gek van mijn
0: dat kan me voorstellen.
1: En we zijn natuurlijk al lekker druk met alles. En ook met zingen natuurlijk gaat allemaal lekker. Mijn nieuwe single komt heel snel uit, Santé. Ja, mijn andere hit is natuurlijk ook al lang uit. Dus ja, weet je, er gebeurt veel.
0: Ja, er gebeurt heel veel. Hartstikke goed. En de snetexpressie erop.
1: Een snerlied.
0: Oké, goed zo. Wanneer is de eerste vergadering weer van de stichting, John?
1: 14 oktober.
0: Kijk aan. De mensen slijpen, hè?
1: We allebei elkaar. Ja, zeker. Dat komt helemaal goed.
0: Goed zo. Plan de champagne, hè?
1: Ja. Hoi, hoi. Dankjewel, Wim.
2: Hoi. Ik denk van, ja, wat moet ik nou?

0: John Spruit met Plan de Champagne. En hij is toegetreden tot het gilde van zeg maar lekkere maaltijden. De Oud-Hollandse gerechten. Later er meer over, ook hier in deze show. Want hij houdt ons op de hoogte wat hij klaarmaakt. En weer stamporteert, wil ik zeggen. Maar is dat een woord? Stamporteert? Geen idee. Straks de streeknieuws.
1: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf. Agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Dag Michiel.
14: In de Gelderse plaats Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie bij een huis. Ze werden op heterdaad betrapt, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het kabinet schrikt ervan dat bijna 16% van de Nederlanders het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat. Volgens staatssecretaris Thiele van Emancipatie is er nog veel te doen om geweld tegen vrouwen te stoppen. En na een grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar, meldt Omroep Gelderland. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster.
0: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Wim. Een moeder en een zoon uit Enschede moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze hun vrouw illegaal sekswerk lieten doen. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden aangetroffen in de tuin bij een massagesalon in Deventer. Er zat hun alleen wat lingerie aan. Het slachtoffer, afkomstig uit Colombia, had niet de juiste papieren om hier te mogen wonen, laat staan om hier te werken. De 2 Enschedeers moeten een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege mensensmokkel en illegale prostitutie. McDonald's wil een derde vestiging openen in Hengelo. Die moet komen ter hoogte van de A1-afrit bij Hengelo Noord. Op die plek zit nu nog restaurant Urban Ground, het vroegere China-paleis. De plannen zijn nog niet definitief, maar dagblad Tubantia heeft er wel een zogenoemde artist impression van de nieuwe vestiging. McDonald's opent de laatste jaren steeds meer vestigingen in de regio, waaronder in Haaksbergen en langs de N36. Die in Hengelo wordt de derde locatie. De fastfoodketen heeft al een zaak op Plein Westermaat en ten zuiden van de stad. En Hotel De Landmark in Noord-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van Noord-Marsum over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Wordt met 25 tot 28 graden en volop zon een echte nazomerdag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
16: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? We beginnen met de A1, de Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer. Dan 4 minuten bij Hoevelaken over 5 kilometer. Langs rijdt het verkeer, valt dus allemaal wel mee. Dan de A35 Almelo-West richting Nijverdal-Oost. Voor Nijverdal-Oost 5 minuten over 2 kilometer file, stilstaand verkeer. Al daar. En andersom de Zandvoort-tunnel richting Wierden, 8 minuten over 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En de snelheidscontroles, hoe is het daarmee? Er wordt er 1 gemeld en dat is ver van ons bed, maar hij is er wel. Op 40.2 op de A1, mocht je die kant op gaan, hou er even rekening mee, kijk een beetje uit. Doe voorzichtig, pas een beetje op, anders sta je op een fotootje. Kan zo gebeuren in één keer. Straks gaan we het hebben over het Kamak Theater. Er is nieuws. Er moet een productiehuis komen, of moet, men wil dat graag. Details naar Swing Out Sister.

0: Boom! Het is vandaag dinsdag. Het is een dag met veel zon. En temperaturen rond de 28 graden, zo wordt gemeld. En ja, dat is lekker genieten. Mooi nazomers weer. Dus ik zou zeggen, neem het ervan als het kan. Hè? Waarom ook niet? En er iets van nemen, dat doen wij ook komende vrijdag. Vrijdag of zaterdag, dan ben ik het even kwijt. Fabian, goedemorgen. De uitvoering van het Kamak Theater.
1: Ja, wij gaan. We hebben aanstaande vrijdag de première van onze nieuwe voorstelling, Verloren Klanken. En vandaag gaan we niet genieten van de zon, maar hebben we onze eerste try-out over twee uurtjes voor een prachtige school. En vanaf vrijdag is het voor de hele wereld te zien. En die spelen we tot 1 februari, wat ik zeg, dat is niet waar. Tot 1 november in ons eigen nieuwe theater in Hengelo.
0: Ja. Prachtig gebeuren allemaal. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Kun je het even uitleggen hoe jullie dat doen? Hoe dat precies gaat? Want je zit nog op productie uit te komen.
1: Wij zijn een theatergezelschap met alleen maar acteurs met een verstandelijke beperking. En we hebben een voorstelling gemaakt naar aanleiding van het boek Lord of the Flies van William Golding. Een boek dat gaat over kinderen. Een groep schooljongens die van Amerika naar Engeland vliegt om weer terug te gaan naar hun kostschool. En het vliegtuig vergaat. Alleen de jongetjes die allemaal tussen de 4 en 12 jaar oud zijn, overleven het. Maar de volwassenen aan boord niet. En die jongetjes moeten ineens zelf zien te overleven. Zonder enige hulp. En we hebben een bewerking gemaakt van dit verhaal. Die gaat over een theatergroep van mensen met een beperking die in New York een voorstelling hebben gespeeld, terugvliegen naar Nederland. Zij storten neer ergens in de Atlantische Oceaan en komen terecht op een onbewoond eiland, maar hun begeleiders hebben het niet overleefd. En dat betekent dat deze mensen die zelf moeten zien te overleven, zonder enige hulp. En ze hebben alleen elkaar.
0: Okay.
1: En dat is een prachtig spannende voorstelling. In samenwerking met Consensus Vocalis, die een participatiekoor in het leven heeft geroepen voor deze voorstelling. Van oud-gediende van de Nederlandse Reisopera. En een aantal goede klassieke amateurzangers. En er zitten nog 5 spelers zonder beperking in, waaronder ikzelf. Dat heb geregisseerd. En dus het is een bijzonder ding met 42 mensen op de vloer.
0: Ja, ik vind het knap. Ik vind het knap. En ik vind het ook fantastisch. Prachtig allemaal. Kijk, hey, hoe zit het nou met het productiehuis? Want dat staat bij ons op de website. Moet het productiehuis komen? Hoe moet dat ingekleed worden?
1: Op dit moment zijn we een theatergroep die dus alleen de acteurs, al onze cliënten, wij noemen hen acteurs, want dat zijn ze ook. Ze zijn 5 dagen per week bij ons en aan het acteren. Zijn nu nog alleen maar aan het spelen. Maar eigenlijk hebben best veel van hen ook interesse in meer. In techniek, in het ontwerpen van kleding, in het ontwerpen van decors, in het schrijven van toneelstukken. En toen dachten we, ja, waarom eigenlijk ook niet? Waarom geven we hun de ruimte en de mogelijkheden niet om ook gewoon crew te worden? En in de creatievere rollen te duiken. En dat vergt nogal veel. Het heeft nog wat voeten in de aarde om dat allemaal goed te krijgen. En daar hebben we ook geld voor nodig. Nou, en dus vandaar ook de oproep om aan bedrijven en fondsen en natuurlijk de gemeente en de provincie om ons daarin te steunen. Om te zorgen dat we dat die voorstellingen niet alleen door hen gespeeld worden, maar ook echt door hen gemaakt kunnen gaan worden.
0: Ja, oké, nou, dat is een goed streven. Prachtig verhaal is na te lezen op 120.nl. Even over de uitvoering voor komende periode. Kaarten via kamak.nl. Hoe gaat het precies, Fabian?
1: Ja, als je naar theaterkamak.nl surft, dan kom je daar, zie je dan een button en er staat reserveren. En ik zou het snel doen als ik u was, want we zitten ondertussen al op 75% of 76% van alle kaarten die verkocht zijn. We kunnen ook melden dat we in ieder geval nog 2 succesopties gaan doen. Dus vandaar tot 1 november. Eerst hadden we de kaarten in de verkoop tot de 29e oktober, 30 oktober en 1 november.
0: Oké.
1: Redelijk vrij qua kaarten, maar dat gaat hard. Dus en er zijn al 7 van de 14 voorstellingen zijn ook al uitverkocht. Enkele staan op enkele kaarten nog. Dus wees er snel bij, dit wil je niet missen.
0: Nee, zo is dat. Verloren klanken stopt definitief, zeggen we dan. Weet je, dat trekt mensen aan om kaarten te kopen. Zo. Dat doen ze professioneel toch altijd, hè? Of niet?
1: Ah ja, maar eerst gaan we beginnen. Eerst gaan we deze try-out doen en lekker informeren.
0: Ja, je weet wat ik bedoel, mensen een beetje aan te wakkeren van... Ja. Je moet nu nog een ticket kopen,
1: zeker,
0: goed zo.
1: Zeker.
0: Fabian Klaas, Jansen, dankjewel.

0: Een lekkere douche.
1: Een vliegende start.
0: Samen met Twente Wordt Wakker. En Wim van Laar. De ochtendshow van Twente.
1: Wakker worden doe je met Twente FM.

0: Ja, het zijn de Pet Shop Boys, wil ik zeggen. Ja, het lijkt een beetje op. Nee, Take That had toch een ander gevoel, een andere status dan de Pet Shop Boys. Laten we wel deze... Ja, ja. Komen we tot een vergelijk? Ja, ik zie dat staan toevallig in mijn playlist. Pet Shop Boys, vandaar. Goed zo. Concentratie, beste mensen, want het is 8:08. En we gaan binnenkort weer naar Orange the World. En er wordt opgeroepen om gedichten te schrijven. Of in ieder geval een gedicht. Jolanda, vertel ik een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Werkgroep Orange the World uit Oldenzaal. Jullie willen iets doen met gedichten. Vertel eens even, wat is de bedoeling?
1: Dat klopt, dat klopt. In het setke van plezier, zoals het altijd genoemd wordt... is natuurlijk ook, gebeuren ook misstanden. En we kunnen niet zeggen dat in Oldenzaal geen mishandeling gebeurt... of andere zaken, grensoverschrijdend gedrag. Dus wij moeten hier ook in Oldenzaal aandacht voor vragen. En dat doen we dus met een klein groepje dames. En wij hadden het idee om een soort spiegelgedichten op te laten stellen. Dat is zeg maar vergelijkbaar met een one-liner of two-liners. Met wat je bij Loesje ook altijd hebt. Rakende teksten die mensen tot denken aanzetten. En die willen we dus plakken op de toiletten in de horeca. Dat hebben we vorig jaar ook al gedaan. En toen hadden we geen wedstrijd uitgeschreven, maar toen kregen we wat voorstellen van een meidengroep van Impuls. En nu hebben we gedacht, van we moeten het breder trekken, we moeten meer aandacht vragen voor Orange the World. Het is een wereldwijde campagne en dat moet ook in Oldenzaal plaatsvinden.
0: Oké. Nou is net vanochtend bekend geworden dat meer mannen het normaal vinden om een vrouw te slaan. Ik denk, wat hoor ik nu om 7 uur vanochtend op nieuws. Om 8 uur werd het nieuws al iets aangepast. Hè? Dan kunnen we daar, als we verder over nadenken, allerlei etiketjes aan hangen, maar dat doen we niet. Ja, maar het is toch echt niet te geloven eigenlijk, hè?
1: Ja, het is verschrikkelijk. Wereldwijd komt 1 op de 3 vrouwen in aanraking met geweld. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Eens in de 8 dagen wordt er een vrouw in Nederland vermoord. En ze zeggen wel eens, de meeste daders zijn de mannen. Maar de meeste mannen die worden dus niet als dader geboren. En het is dus echt geen vrouwending. Het is een maatschappelijk ding. En de mannen zijn, heel erg belangrijk voor de oplossing van dit probleem. Dus daarom vragen we ook mannen op om specifiek mee te doen... Met het programma van Orange the World. Want behalve het spiegelgedicht hebben we natuurlijk ook nog een hele mooie bewustwordingswandeling. We gaan in het donker wandelen. Want we moeten als vrouwen zijn dat toch alleen over straat kunnen gaan. En dan moet het niet zo zijn van dat wij onheus bejegend worden. Van had je maar niet zo'n kort rokje aan moeten hebben.
0: Nee, belachelijk allemaal,
1: Het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk dat je van tevoren na moet denken als het 's avonds laat

0: Dus welke weg fiets ik naar huis, dat ik niet door donkere straatjes fiets. We hebben dit jaar echt een heel mooi programma opgezet.
1: Ja, ik denk ook, want we hebben het altijd over vrouwen, dat is ook heel belangrijk, want dat gebeurt ook. Dat laat het duidelijk zijn. Maar ik heb het ook al soms een beetje dat ik niet door bepaalde straatjes durf te fietsen, hoor. Dus het geldt eigenlijk voor iedereen.
0: Nee, dat is ook zo. Want ook mannen komen met die komen met geweld in aanraking. Maar de meeste slachtoffers zijn natuurlijk wel vrouwen. Omdat de mannen zijn fysiek natuurlijk ook veel sterker. Maar het geldt eigenlijk voor beide seksen, dus mannen en vrouwen. Maar ja, de meeste slachtoffers zijn toch de vrouw. En dan vooral één keer in de 8 dagen dat er dan weer iemand vermoord wordt. Geef het een naam. Ja. Waarom wordt een vrouw vermoord? Wat hebben wij misdaan om aandacht ervoor te vragen? Ik ben blij dus dat de gemeente ook solidair is. De Plegelmerse Basiliek wordt ontzettend mooi oranje uitgelicht. En oranje staat natuurlijk niet voor de kleuren van ons koningshuis, maar dat staat voor een nieuwe dageraad. En daar een dag waarbij iedereen hoopt dat het weer een veilige dag zal zijn.
1: Hartstikke goed. Nu nog even die gedichten verzamelen, Jolanda. Even kijken, orangetheworldoldenzaal@gmail.com, is dat het adres?
0: Ja. Dat klopt. En het is heel mooi. We hebben al 8 inzendingen ontvangen. En we gaan er ook een mooi officieel moment van maken. De regionale kick-off van 14 Twentse gemeenten van Orange to World vindt plaats in Oldenzaal.
1: Nou ja.
0: En bij Stadstheater De Bond. En de winnaar van het Spiegelgedicht die krijgt aan die avond ook het podium om zijn of haar Spiegelgedicht toe te lichten, waarom hij of zij tot deze mooie one-liner is gekomen.
1: We gaan hem meemaken.
0: En die persoon die krijgt dus ook zijn eigen stickertjes. En die gaan wij dan met de werkgroep gaan we die dan stickeren in de toiletten van de horeca. Maar ook wel in kleedkamers.
1: We gaan ze tegenkomen.
0: Een prachtige plek. Ja, heel fijn.
1: Nogmaals, orangetheworldoldenzaal@gmail.com. Jolanda, vertel er een hals op de hoogte. En succes met een goede werk.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida overgroei hebt. Op candidacoach.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Dinxperlo in de Achterhoek zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een explosie. Die was bij een huis en heeft onder meer de voordeur beschadigd. De verdachten werden op heterdaad betrapt. De politie heeft de zaak in onderzoek en wil nog niet zeggen waarom er een explosie was. Er moet volgens het kabinet nog veel gebeuren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen. Staatssecretaris Stiele is ervan geschrokken dat meer Nederlanders accepteren dat een vrouw wordt geslagen door haar man. Bijna 16% vindt het oké, dat was bij een eerder onderzoek nog 12%. Na de grote brand vannacht in een appartementencomplex voor ouderen in Apeldoorn zijn 24 woningen voorlopig onbewoonbaar. De gemeente regelt opvang voor ze, melden Gelderse media. Het vuur ontstond op de derde verdieping en de brandweer haalde de bewoners met hoogwerkers van hun balkon. De brand zou zijn aangestoken door een bewoonster. En een grote verrassing bij de opening van de Fashion Week in Parijs. Daar stond gisteravond onder de Eiffeltoren ineens Celine Dion op de catwalk. Ze zong haar hit I'm Alive. Celine Dion is sinds een paar weken bezig aan een serie concerten in Parijs. Ze had al jaren amper opgetreden vanwege haar gezondheid. Het weer van Weer Online. Een warme nazomerdag met een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land worden de files nu snel korter. De langste file staat...

0: kalenders, kroketten en Marokko.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Dat zijn de ingrediënten voor dit uur.

Bij deze plek nummer 6 zoeken wij nog. Laat het even weten door middel van een appje. Zodat we kunnen draaien als plaat nummer 6 en 6 op een rij. Of doe dat via de website twentfm.nl. Rechterbovenzijde, linkie. Get fresh at the weekend.

0: Like It Cold waren de Simple Minds, KLF en Mel en Kim. Volgende ronde van 6 op reis, morgen vroeg even na 9 uur. En wensen u alvast welkom via de 120 of via twentfm.nl. Rechterbovenzijde, linker icoontje. Wester Kaufman, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, het boerenhart laat zich niet wegregelen, staat hier. Dat heeft alles te maken met de nieuwe boerinnenkalender. Hoe zit het?
1: Klopt als een bus. We hebben weer heel veel aanmeldingen gehad afgelopen jaar van boeren en boerinnen die graag op de kalender komen. Niet alleen voor een mooie foto, maar ook om hun verhaal te laten horen. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die heel graag bedrijven willen overnemen van hun ouders. Maar het wordt allemaal steeds lastiger qua regelgeving. Dus ja, op deze manier, als ze op de kalender komen, dan krijgen ze toch een klein beetje een spreekbuis voor een boerenhart.
0: Ja, ja. Is de kalender wel populair geworden met al die boerentoestanden?
1: Wij hebben eigenlijk nog niet gehoord dat mensen, want er zijn natuurlijk ook mensen die de boerenprotesten niet altijd even achterstaan, maar wij hebben er nog niets over gehoord van mensen die het niet mee eens zijn en daarom de kalender niet meer zouden willen kopen. Nee, gelukkig nog niet.
0: Nee, maar ik bedoel in positieve zin dat er meer kalenders worden verkocht.
1: Dat weet ik ook nog niet precies, want eigenlijk pas komende vrijdag komt officieel uit. Dus er zijn wel mensen die hem dan als een soort pre-order kopen. Want dan heb je hem natuurlijk als eerste in huis. Maar komende vrijdag gaan we de kalender lanceren. Dan worden alle modellen weer op het podium gezet. En dan mogen ze de catwalk betreden en vol trots hun kalenderplaten laten zien. Ja, dus vanaf dan zullen we gaan merken van, hebben alle mensen in het land nog steeds een warm hart voor de boeren en boerinnen?
0: Ik denk het wel. Boeren en boerinnen, hè? Allebei.
1: Klopt, ja, we hebben dit jaar de 16e editie alweer van de Boerinnenkalender. En de 9e editie van de Boerenkalender. Dus het blijft doorgaan. En het is leuk, want ook de meiden, ze blijven zich opgeven ieder jaar. Hij heeft echt een bucketlist ding om op de kalender te komen. Dus ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om dan met hun samen te werken en te zorgen dat er een hele mooie kalenderplaat voor ze komt.
0: Nou, hoe maken jullie die schifting? Want ik zie even uit Twente zit er dit jaar niks bij, geloof ik, hè?
1: Nee, het klopt. Het is gewoon, we hebben gewoon echt een paar honderd meiden die zich opgeven. We hebben ook qua boeren is het altijd wat minder. En dan ja, er is eigenlijk een heel team wat het allemaal gaat bekijken. En niet alleen de foto's, maar natuurlijk ook de agrarische link. Want dat is ook belangrijk. Bij ons op de kalender moeten wel echt mensen staan die echt een connectie hebben met de agrarische sector.
0: Ja,
1: dus ja, als je alleen zegt, ja, ik hou wel heel erg van dieren, dat is fijn voor je. Maar ja, we willen wel echt iemand die misschien de opleiding melkveehouderij volgt of op de boerderij woont, werkt. Er zijn ook heel veel, steeds ook meer jonge mensen, dat is ook wel heel leuk, die echt zelfs nu in deze tijden nog kiezen voor de sector. Dus die misschien zijn opgegroeid in de stad, maar die dan toch opleidingen gaan doen in de sector en vervolgens daar gaan werken. Dus ja, ik vind het toch wel mooi om te zien dat ondanks alle strubbelingen, dat het nog zo breed gedragen wordt onder de jongeren, het agrarische leven.
0: Ja. Je moet dus wel verstand hebben van een giertank. Daar word je over getest van tevoren natuurlijk, hè, om op de kalender te staan. Heel goed, heel goed. Zeg, komende vrijdag gaat die los, die kalender?
1: Ja, klopt. In Raalte, bij Lampen, de oude leren Lampen, daar hebben we een groot feest. Met dus de presentatie van al die modellen, die mogen dan de catwalk op. En boer Benny komt nog optreden. Oh, nou, uiteraard is er een DJ. En ook boerin Anna komt nog. Dus dat gaat een groot feest worden in Raalte.
0: We gaan meemaken de Boerinnenkalender en de Boerenkalender 2026. Vester Kaufman, dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Het is 9:55, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm.
4: Dag Michiel.
5: 2026 is nog lang niet voorbij, maar de zon heeft nu al meer geschenen dan gemiddeld in een heel jaar. Om precies te zijn, 1825 uur, heeft Weer Online onderzocht. Na een explosie bij een huis in het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen aangehouden. Ze werden op hete daad betrapt, zegt de politie, maar die wil nog niets kwijt over de aanleiding voor de explosie. En pech voor automobilisten die wonen in Zuid-Holland. We moeten daar volgend jaar opnieuw een paar euro meer betalen aan wegenbelasting. Provinciale staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar.
4: Michiel, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Wim. Een moeder en een zoon uit Enschede moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze hun vrouw illegaal sekswerk lieten doen. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden aangetroffen in de tuin bij een massagesalon in Deventer. Er zat hun alleen wat lingerie aan. Het slachtoffer, afkomstig uit Colombia, had niet de juiste papieren om hier te mogen wonen, laat staan om hier te werken. De 2 Enschedeers moeten een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege mensensmokkel en illegale prostitutie. McDonald's wil een derde vestiging openen in Hengelo. Die moet komen ter hoogte van de A1-afrit bij Hengelo Noord. Op die plek zit nu nog restaurant Urban Ground, het vroegere China-paleis. De plannen zijn nog niet definitief, maar dagblad Tubantia heeft er wel een zogenoemde artist impression van de nieuwe vestiging. McDonald's opent de laatste jaren steeds meer vestigingen in de regio, waaronder in Haaksbergen en langs de N36. Die in Hengelo wordt de derde locatie. De fastfoodketen heeft al een zaak op Plein Westermaat en ten zuiden van de stad. En Hotel De Landmark in Noord-Mausum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van Noord-Mausum over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 25 tot 28 graden en volop zon een echte nazomerdag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
4: Dankjewel Rutger, we gaan even naar het wegdek. Daar is weinig te beleven. Eigenlijk helemaal niets op dit moment, zelfs geen controle. Toch jongens, ruimbaan. Straks gaan we horen hoeveel kroketten er verkocht zijn door de Leo Club op de kermis in Oldenzaal. En we gaan ook nog naar Marokko.
7: Ja, niet naar mijn tante, maar naar Kai Husink. Die gaat daar rijden en zijn nieuwe materiaal testen. Dus we zijn benieuwd. Straks hier op

0: het is Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ja, hey Ronnie. We zijn op zoek naar Rick. Want we gaan willen horen hoeveel kroketten er verkocht zijn op de kermis in Oldenzaal. En we gaan daarvoor bellen Rick Dubbeldam, die ze allemaal geteld heeft. En tot een uitslag is gekomen van het aantal kroketten dit jaar in Oldenzaal. Nou, gaan we kijken of Rick al klaar is met tellen. Zo te zien nog niet. Zingen we even mee. Kermis in de stad. Nee, dat wil niet meer. Die kermis is op. Ja, voor mij is alles ingepakt. Ook de kroketten. Nou, nog geen Rick? Nee? Nou, dan houdt het op. Nou, dan doen we zo meteen wel weer. Gaan we kijken waar... Ah, daar is Rick. Nou, goed zo. Rick, net op tijd. Goedemorgen, welkom. Hi.
1: Ja, bedankt.
0: Je was nog aan het tellen.
1: Ja, ik had nog een afspraak.
0: Ja, nee, dat weet ik, maar ik denk, nou, we gaan het doen gewoon. Maar ik denk, je bent precies uitgeteld. Je weet hoeveel kroketten er verkost zijn door de Leo Club.
1: Ja, we weten het eindelijk. En het zijn er 21.140.
0: 21.140. En dat is een record.
1: Dat is het record, inderdaad. Dus daar zijn we je opleving.
0: Ja, hartstikke goed. En geen kroket kun je meer zien natuurlijk. Ik verhaal kennen we allemaal wel. Weet je wat de opbrengst is ongeveer?
1: We verkopen de kroketten voor 1,50
0: euro. Oh, dat moeten we vertellen, ja. Ja,
1: maar sommige hebben ook sponsoren, dus dan moet je dat weer afhalen. Dat moet de penningmeester maar uitzoeken. En dan moet je even kijken wat alle kosten zijn geweest. En dan kunnen we daarna ook bepalen wat naar het goede doel gaat.
0: Oké, nou, ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt aan bedrag. Ik vind het fantastisch. Mooi project ook altijd, die Leo Kroket, de Kermis Kroket. En nog één keer, 21.140 zei je?
1: 21.140.
0: Geweldig, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dag Rick.
1: Oké.

straks nog richting Marokko. Tenminste, dat is de bedoeling dat we contact kunnen krijgen. Met Kai Huizink en voor mij rijdt Gert ook. Het gaat om de Rally de Marokko of die andere rally in Marokko, de Desert Challenge. Nou, hoe dan ook. Nieuwe materiaal wordt getest. We gaan het straks meemaken hier op Twente FM. Ja, dat is 2 uur eerder. Dat is nog maar, zeg maar, 7:45. Ja. Daar. Nu is het hier 7:45. Dan weet je het wel, hè. Samen met Tom van Draan terug in de tijd. Terug naar 1989 in dit geval. Het meest favoriete item van een aantal mensen op dit radiostation. Terug in de tijd. Terug in de muziekgeschiedenis. We gaan naar...

The Rolling Stones bereikt plaats nummer 2 in de albumlijst van Billboard. In Nederland is Steelsville begin september 1989 al uitgebracht. Daar hadden we al eerder wat aandacht voor. Op 7 oktober 1989 staat de cd 2 weken lang op de eerste plaats van de album tot 100. Top 100. En op Steelsville staan onder andere ZZZ, Mixed Emotions, Terrifying, Hold On To Your Head, Heart For Zeal, Blinded By Love en deze klassieker.

0: Almost Is I van de Rolling Stones kwam van het album dat op deze dag werd uitgebracht in 1989 in Amerika, 29 september, Steelsville. Goed zo, we gaan richting Marokko. We gaan naar Kai Huizing. Kai, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, dat is 2 uur eerder. Dat is, het is dat 7:50 op dit moment, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht dat we in dezelfde tijdlijn zaten, maar dat is dus niet zo. Hey, hoe dan ook, jij zit daar met het hele gebeuren om te racen. Vertel.
1: Ja, vandaag staat de Rally du Maroc, dus ik kan eindelijk beginnen. Vanaf donderdag moeten we wachten, dus ja, we staan te trappelen om te starten vandaag.
0: Ja, vorige week elkaar gesproken, nieuwe uitdaging, Team de Roy, onder andere nieuw materiaal en et cetera, et cetera. Alles is in orde, ik bedoel... tot in de dingen, hoe dat tot in de puntjes voorbereid?
1: Ja, alles staat klaar, alles tot in de puntjes voorbereid. We hebben afgelopen week hier nog 1 dag getest. Gisteren een shakedown gedaan en alles voelt goed. Dus we kunnen met vol vertrouwen aan de rally beginnen.
0: Oké, wat verwacht je zelf? Want de komende dagen wordt er gereest. Tot en met zondag, geloof ik, hè?
1: Tot en met zaterdag. Zondag trekken we richting huis. Ja, we verwachten, we proberen om zo kort mogelijk op de jongens vooraan te zitten. We hebben hier wel ietsjes meer concurrentie als in de MDC aan het begin van het jaar. Dus het is een mooie wedstrijd om te kijken waar we staan ten opzichte van de grote jongens in de dakken. En dan, ja, dat is wel het doel. En aan de hand daarvan kunnen we wel kijken waar we zullen staan tijdens de Dakar.
0: Oké, hoe is het met Gert?
1: Met Gert is het goed. Die is helaas hier niet bij. Die zal volgende week een test afleggen hier in Marokko. Maar die doet helaas niet mee aan de rally.
0: Oké. Okay. Je hebt langs de brandse plek ingenomen, hè? Ja, dat was afgelopen jaar of zo. Zo is het toch?
1: Ja, jeugd heeft de toekomst, zeggen ze.
0: Ja, zo is het helemaal. Ja, ik moest van Gert jou al te bellen. Ja, Gert denkt van ik ben al zo vaak geweest. Nou ja, klaar. Maakt er niet uit. Je hebt er zin aan. Hoe laat begint deze?
1: Wij vertrekken over een uurtje richting de start van de proef. Waar wij eerst 400 kilometer verbinding hebben. Dus vanmiddag rond 2 uur lokale tijd. En het zal om 4 uur bij jullie zijn. Vertrekken wij, of in ieder geval dan is de start van de proef. En dan kunnen we eindelijk beginnen.
0: Goed zo. Nou, dus ik wens je veel succes. Maak er iets moois van. Het zijn toch maar afstanden die je moet afleggen. Hè? Ongelooflijk.
1: Ja, vandaag ruim 600 kilometer, dus een lekker pittig dagje voor de boeg.
0: Goed zo. Wel in een lekker warm bedje, hotelletje of lig je in de tent? Nee, toch?
1: Voor deze rally een hotelletje. Normaal gesproken een tentje, maar voor deze rally gelukkig een hotelletje.
0: Goed zo, Kai Huizing. We gaan je volgen deze week. Succes daar in Marokko.

0: Het is Die Die, het is Shakira en Bruno Boy. Ik denk de populairste plaat van dit jaar nu al. Hè? Zeker weten. Goed zo, straks Mark, Jordi en Peter in de ether. Tot morgen.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè? Ja.
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT, dikke vette voorraad. Ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
9: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
10: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
11: Ja, die is huis nu echt af.
10: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
11: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
10: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote politieactie in Eindhoven. Volgens Brabantse media zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen. Bij een van de invallen zijn 2 mensen opgepakt en vloog er een drone boven het huis. De politieactie is onderdeel van een groot onderzoek, maar waar die over gaat is niet bekend. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 4 mensen omgekomen door de overstromingen. Die ontstonden na zware regenval en voor zeker 700.000 mensen in de miljoenenstad heeft dat gevolgen. Het duurt zeker een week voordat al het water is weggepompt. Het dodental door het noodweer is in heel Thailand opgelopen tot 23. Weggebruikers in Zuid-Holland gaan volgend jaar opnieuw meer wegenbelasting betalen. Vooral mensen met een SUV zijn de dupe. Ze zijn op jaarbasis 11 euro meer kwijt. Provinciale Staat had juist gevraagd om een verlaging, maar dat blijkt niet haalbaar. Zuid-Holland verwacht 20 miljoen euro extra inkomsten door de hogere wegenbelasting. En 2026 zit vol mooie dagen. Met nog 3 maanden te gaan heeft de zon nu al meer geschenen dan normaal in een heel jaar. Volgens Weer Online 1825 uur. Vooral in maart, april en juli was het veel zonniger dan gemiddeld. In februari was het juist ietsje somberder. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
15: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat nu alleen nog file op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij knooppunt Grijsoord is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel is de vertraging hier nog 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

dat was een lekker album van Phil Collins waar deze op stond. Nummer Something Having It On The Way To Heaven bracht ons op deze dinsdagmorgen in de nieuwe aflevering van Huis en Kracht. Vandaag dinsdag, het is 29 september 2026. Lekker hits zijn weer onderweg en uiteraard ook weer informatie uit de regio. Dus blijf er lekker bij, ik ben er tot 1 uur.

Break Warfare van John Mayer. Robbie Williams hoorde je daarvoor nog. En nog een oudere plaat. Uit de jaren 80 was dat Gnarls Barkley. En crazy. Kijk even naar het weer voor vandaag. Het is ook een beetje gekkigheid. 27 graden wordt de temperatuur vandaag. Ongelooflijk. Het is wel wat enigszins bewolkt. Wat het ook een beetje benauwd maakt. Winters en nauwelijks. Die komt vanuit het zuidoosten met kracht 2.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemorgen. Een moeder en een zoon uit Enschede moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze hun vrouw illegaal sekswerk lieten doen. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden aangetroffen in de tuin bij een massagesalon in Deventer. Zat er alleen wat lingerie aan. Het slachtoffer, afkomstig uit Colombia, had niet de juiste papieren om hier te mogen wonen, laat staan om hier te werken. De 2 Enschedeers moeten een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege mensensmokkel en illegale prostitutie. McDonald's wil een derde vestiging openen in Hengelo. Die moet komen ter hoogte van de A1-afrit bij Hengelo Noord. Op die plek zit nu nog restaurant Urban Ground, het vroegere China-paleis. De plannen zijn nog niet definitief, maar dagblad Tubantia heeft al wel een zogenoemde artist impression van de nieuwe vestiging. McDonald's opent de laatste jaren steeds meer vestigingen in de regio, waaronder in Haaksberg en langs de N36. Die in Hengelo wordt de derde locatie. De fastfoodketen heeft al een zaak op Plein Westermaat en ten zuiden van de stad. En Hotel De Landmark in Noord-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van Noord-Marsum over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 25 tot 28 graden en volop zon een echte nazomerdag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Was dat toch wel? Gazebo met I Like Champagne. Bijzonder tussen aanhalingstekens, want er waren veel piano-hitjes in de jaren 80. Denk bijvoorbeeld ook aan Bruce Hornsby en Range. Daar ligt deze Gazebo ook een beetje op mee.

Maar populaire tijd is niet te stuiten. Ik heb het natuurlijk over Roxy Dekker. De Military in Boekel zit er weer aan te komen. Vanaf donderdag tot en met vrijdag 4 oktober is de 55ste editie van dit beroemde paardensportevenement alweer. Veel wereldtoppers zijn van de partij. Groot-Brittannië bijvoorbeeld, met 19 deelnemers en 23 paarden. Verreweg het grootste aandeel in de startlijst. En in totaal zijn er 85 ruiters en amazones uit 15 landen, met samen meer dan 106 paarden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
0: Gevonden.
6: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het was onrustig wakker worden in Eindhoven. Daar zijn arrestatieteams vanochtend vroeg allerlei huizen binnengevallen, meldde Brabantse media. Bij een van de invallen zijn twee mensen opgepakt. Ook op andere plekken in Eindhoven was veel politie op de been. Waar de actie mee te maken had, zegt de politie nog niet. Bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de natuur het hele jaar af te sluiten. Vandaag wordt de petitie aan de Tweede Kamer aangeboden en volgens de NOS is die 50.000 keer ondertekend. De initiatiefnemer zegt dat door de natuursluiting een deel van de eilanden ontoegankelijk wordt. De brand bij een dronefabrikant in Estland vorige maand was het werk van Rusland, zegt de Estse inlichtingendienst. Die spreekt op X van een geplande brandstichting door de Russen. Ook zou de aanval overeenkomen met andere Russische sabotageaanvallen in Europa. Voor de aanval in Estland zitten enkele verdachten vast. En veel mensen willen Bert en Ernie uit Sesamstraat zijn. De studio waar hun stemmen worden ingesproken krijgt heel wat mailtjes van mensen die auditie willen doen. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie nieuwe stemmen. Tim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. Paul Hane besloot daarna om dan ook maar te stoppen met Bert. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon en de temperatuur loopt hard op. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het AP-nieuws.
5: Dit is Twente FM.

Ik rol die van Stacey Adams Home en Jump to the Beat. Begon dit tweede gedeelte van de uitzendkracht voor deze dinsdag van 29 september. De dag waarbij het lekker warm wordt, opvallend warm zelfs. 17 graden geeft de temperatuursverwachting aan. De wind komt vanuit het zuidoosten met kracht 2. Ook morgen blijft het nog warm bij een temperatuur van 26 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op neerslag toe en gaat de temperatuur onderuit tot zo'n 21 graden.

Mendes en Show Me Love. Coaches zijn er in allerlei soorten en maten. Zo is er ook een landschapscoach. Een grondeigenaar in Dinkeland en Teurbergen. Die kunnen daar een beroep op doen. De landschapscoach geeft onafhankelijk en praktisch advies over het beheer, herstel of eventueel ook het aanleg van landschapselementen. Daarbij kun je denken aan houtwallen, houtsingels, heggen, bomenrijen of misschien wel poelen. Dit soort elementen zijn belangrijk voor de bijzondere historische en natuurlijk ook het aanblik van ons Twentse landschap. En de landschapscoach kan niet alleen op praktisch vlak adviseren, maar ook over de mogelijkheden voor bijvoorbeeld subsidies om centjes daarvoor vrij te krijgen. Uitgebreide informatie is te vinden op landschapoverijssel.nl/

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen. Een moeder en een zoon uit Enschede moeten een taakstraf uitvoeren omdat ze hun vrouw illegaal sekswerk lieten doen. Het slachtoffer werd 2 jaar geleden aangetroffen in de tuin bij een massagesalon in Deventer. Zat er alleen wat lingerie aan. Het slachtoffer, afkomstig uit Colombia, had niet de juiste papieren om hier te mogen wonen, laat staan om hier te werken. De 2 Enschedeers moeten een taakstraf van 120 uur uitvoeren vanwege mensensmokkel en illegale prostitutie. McDonald's wil een 3e vestiging openen in Hengelo. Die moet komen ter hoogte van de A1-afrit bij Hengelo Noord. Op die plek zit nu nog restaurant Urban Ground, het vroegere China-paleis. De plannen zijn nog niet definitief, maar dagblad Tubantia heeft al wel een zogenoemde artist impression van de nieuwe vestiging. McDonald's opent de laatste jaren steeds meer vestigingen in de regio, waaronder in Haaksbergen langs de N36. Die in Hengelo wordt de 3e locatie. De fastfoodketen heeft al een zaak op Plein Westermaat en ten zuiden van de stad. En Hotel De Landmark in Noord-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van Noord-Marsum over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het wordt met 25 tot 28 graden en volop zon een echte nazomerdag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Ja, het lijkt een blijvertje te worden, deze van de Shaboozy met Sabar Song. De voedselbank Losser die is nog altijd op zoek naar extra handjes. De organisatie is volledig afhankelijk van vrijwillige inzet. En om deze voedselhulp te kunnen blijven uitvoeren, zijn er dus extra vrijwilligers nodig. Zo staan vrijwilligers onder andere bij de lokale supermarkt om voedseldonaties in te nemen. Hiermee kunnen dan de pakketten aangevuld worden. En daarnaast draagt het natuurlijk ook bij aan de zichtbaarheid. Om de schema's qua bezetting rond te krijgen, zouden er wat meer mensen bij toch wel extra fijn zijn. Kost slechts enkele uurtjes per jaar. Dus als je ze van dienst wilt zijn, neem dan even contact.

0: me.
1: De hits van Twent FM bestaan uit Marlo en ervoor Chic. De Welle in Wierden is op zoek naar verschillende maatjes. In Wierden en Enter zijn verschillende inwoners die graag iemand vinden om iets mee te doen. Bijvoorbeeld een bezoek aan een tuincentrum. Een ronde, ja, rondje wandelen. Het kan van alles zijn. Kopje koffie drinken. Lekker even op het terrasje zitten. Hoe dan ook. Verzinnen, maar het vergt niet al te veel tijd en moeite om een maatje te zijn voor iemand. En Welle die koppelt graag jou aan een maatje. Het is prettig wanneer deze beschikken over een auto en eventueel een rollator zouden kunnen vervoeren. Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Als je meer informatie wilt hebben om als dienstbaar te zijn als maatje, neem dan even

0: aan verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Gevonden.
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
12: Jouw land en erf verkopen. Voor de buitenwereld slechts een postcode of een paar hectare grond. Voor jou een levenswerk, waar je onmeunig zuinig op bent. Maar hoe verkoop je zoiets? Wij zijn Land en Erf, agrarisch makelaars die de markt kennen en jouw gevoel begrijpen. Kijk op landenerf.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. In de EU is een criminele organisatie ontdekt die meer dan 1 miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw toestel. Dat gebeurde in 19 landen, waaronder Nederland. De telefoons werden onder meer in Hongkong schoongemaakt, naar Nederland verscheept en vervolgens vanuit Duitsland online verkocht. Ruim 100 mensen hebben meegedaan aan een protestactie in Amsterdam bij het hoofdkantoor van Facebook. De demonstranten waren schrijvers en journalisten. Die zeggen dat moederbedrijf Meta zonder toestemming hun werk gebruikt om AI-modellen te trainen. Ze eisen daar een eerlijke vergoeding voor. Bij een woningbrand vlakbij 8 Maal aan de grens met België is een dode gevallen, meldt Omroep Brabant. De melding kwam even na 8 uur binnen bij de Belgische politie. Omdat het huis zo'n beetje op de grens staat, werden brandweerkorpsen uit Nederland en België opgeroepen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En bij scholierenprotesten in Frankrijk is het tot ongeregeldheden gekomen. Op enkele scholen raakte de politie slaags met scholieren. Vooral op een middelbare school in Lille liep het uit de hand, daar zette de politie traangas in. De acties op scholen zijn gericht tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: Dit is even de hart van de ANWB. Door een storing in het spoornet rijden geen treinen tussen Deventer en Zutphen en tussen Deventer en Rijssen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Dit is Twente FM.

Prince en de New Power Generation en Queen. Dit is deel 3. De middag is begonnen voor deze dinsdag van 29 september. En daarmee het derde gedeelte van de uitzendkracht.

zo'n echte lekkere Toto-hit, Bushanga. Vanaf 2 tot en met 4 november wordt in Oldenzaal de Ondermijningsschool gehouden. Het is een activiteit om iedereen bewust te maken van het thema ondermijnende criminaliteit. Komt vaker voor dan je denkt. Op woensdag 4 november is er een inloopmiddag van 1 uur tot 3 uur. Iedereen is dan van harte welkom om te zien hoe ondermijning eruit zou kunnen zien en wat je eraan doet als je iets verdacht ziet. Deelname ervan is helemaal gratis. Vol is vol. Aanmelden is dan ook wel noodzakelijk. En dat kan via de gemeentelijke website op oldenzaal.nl.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
5: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om meun nog grote veuro's. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheid.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedemiddag. Het startsein voor de bouw van Bierbrink in Hengelo is gegeven. Gebeurde gistermiddag door minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat. Bierbrink is een appartementencomplex met 37 appartementen en daarvan zijn er nu zo'n 15 verkocht. Op de begane grond van het complex komt ruimte voor winkels of voor zorg. In Almelo opent binnenkort het kindermuseum Maakhuis. Die komt aan de Grote Straat en is het idee van twee goede vriendinnen. Vorig jaar september ontstond het idee om een plek te creëren waar kinderen op een laagdrempeligere manier in aanraking komen met kunst. Het kindermuseum moet daarbij gaan helpen. En hotel De Landmark in Oud-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van de stad over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het is met 25 tot 27 graden en volop zon een echte nazomermiddag. Ook morgen verloopt warm met eveneens een graad of 27.
10: Dit is even de hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens, 3 kilometer en 5 minuten is de vertraging door de controles. Tussen Deventer en Zutphen en tussen Deventer en Rijssen rijden geen treinen. Het komt door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

NL Powder met Bad Day. Rick James met Glow. Of tot met 12 oktober zijn de bodemdierendagen. Mensen worden dan aangemoedigd om in hun tuin, balkonplanten of in de openbare ruimte te kijken wat er zo leeft. Bodemdieren zoals bijvoorbeeld regenwormen, pissebedden en duizendpoten, die zijn onmisbaar voor een gezonde bodem. Ze helpen planten groeien, verwerken bladeren en zorgen natuurlijk ook ervoor dat het water goed in de grond zakt. En door het aantal te tellen kunnen we hier beter zicht op krijgen. Onder meer de gemeente Enschede doet actief mee met deze actie. Iedereen

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Zeker 4 treinstations zijn kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen. Zijn de stations van Haarlem, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal en Dordrecht, meldt de politie. Het is nog onduidelijk of er een verband is. Intussen zijn alle stations weer vrijgegeven. Geweld tegen vrouwen is nooit acceptabel, zeggen de Dolomina's over een onderzoek naar vrouwenemancipatie. Daarop blijkt dat de meeste mensen voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen zijn. Maar in het onderzoek komt ook naar voren dat steeds meer Nederlanders het niet per se afkeuren als een vrouw wordt geslagen. 3 vakantieparken van het bedrijf van Peter Gillis mogen worden geveld, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Gillis zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en spande een kort geding aan om de veiling tegen te houden. Het gaat om de vakantieparken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. En na de 2-1 winst van eergisteren op Servië is Oranje zich met 24 spelers aan het voorbereiden op de volgende interland, tegen de Grieken. Bondscoach Xavi Hernandez traint met Nederland achter gesloten deuren. Morgenmiddag vliegt Oranje naar Griekenland. Daar spelen ze donderdag de 3e wedstrijd in de Nations League. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Morgen nog zo'n dag, maar 's avonds vallen er in het westen een paar buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Is La Bonita, tijd voor door de middag. En, ja, dinsdag is altijd zo'n dag waarvan ik denk, we zitten ver van het weekend af en nog ver voor het weekend. Een beetje zo'n tussenin dagje. Zo'n dagje waar je eigenlijk gewoon niks aan hebt. Nou, hey, lekker veel muziek vandaag. Zometeen, Ed Sheeran, Azizam.

even een Nederlandse klassieker door je speaker. Marcel de Groot en mag ik naar je kijken bij Twente FM? Hey, het is door de middag waar we luisteren. Zometeen wordt je bijgepraat over het laatste nieuws uit Twente. Maar eerst nog deze van Somjeu.

Riemen.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
9: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
10: Ja, die is huis nu echt af.
9: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
10: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
9: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. Het startsein voor de bouw van B-Brink in Hengelo is gegeven. Gebeurde gistermiddag door minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat. B-Brink is een appartementencomplex met 37 appartementen. En daarvan zijn er nu zo'n 15 verkocht. Op de begane grond van het complex komt ruimte voor winkels of voor zorg. In Almelo opent binnenkort het kindermuseum Maakhuis. Die komt aan de Grote Straat en is het idee van twee goede vriendinnen. Vorig jaar september ontstond het idee om een plek te creëren waar kinderen op een laagdrempeligere manier in aanraking komen met kunst. Het kindermuseum moet daarbij gaan helpen. En hotel De Landmark in Oud-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt de accommodatie aan de rand van de stad over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het is met 25 tot 27 graden en volop zon een echte nazomermiddag. Ook morgen verloopt warm, met eveneens een graad of 27.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

One Republic bij Twente FM. Het streeknieuws kwam net al voorbij. Mocht je meer geïnteresseerd zijn in het nieuws uit Twente, dan kun je altijd even op onze website gaan kijken. 120.nl of twentefm.nl.

Arcade hit bij Twente FM. Ja, over zomer gesproken in Nederland. De temperaturen stijgen vandaag tot wel 28 graden. Dus ja, de barbecue kan uit de schuur als je het mij vraagt. Nou, een beetje lekker zomerse muziek mag dan ook niet ontbreken. Wat dacht je van deze? UB40 en

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM, nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Op de stations van Utrecht en Haarlem zijn 5 mensen opgepakt omdat ze hun bagage onbeheerd hadden achtergelaten. De stations werden ontruimd en afgezet. Hoewel de koffers niets gevaarlijks zat, is volgens de politie wel de openbare orde verstoord. Ook op de stations van Rotterdam en Utrecht waren verdachte tassen achtergelaten. Kinderen die het slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal eisen een onafhankelijk onderzoek door de Tweede Kamer. Ze willen weten waarom ze uit huis zijn geplaatst of van hun familie zijn gescheiden. Tussen 2015 en 2022 overkwam dit ruim 2000 kinderen van toeslagenouders. Zo'n 300 kinderen steunen de oproep aan de Kamer. Koning Willem-Alexander heeft in Den Haag een bezoek gebracht aan een Joodse gemeente. Hij praatte daar met jong en oud over hoe het is om als Jood in Nederland te leven. De koning kreeg te horen dat ze zich veel minder veilig voelen sinds de aanval van Hamas op Israël. Dat is volgende week, precies 3 jaar geleden. En de zaak tegen corona-activist Willem Engel hoeft niet over, heeft de Hoge Raad bepaald. Daarmee is Engel definitief veroordeeld voor opruiing op social media en moet hij een werkstraf doen. Engel had in 2020 opgeroepen om massaal naar een demonstratie te komen die vanwege de coronamaatregelen was verboden. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon en op veel plekken wordt het zomers warm. 25 tot 28 graden. Ook morgen zonnig en warm, maar 's middags neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. En tot zover het AB-nieuws.
12: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

bij Twente FM. Hey, het is door de middag bijna luisteren op deze dinsdagmiddag. En het is prachtig weer buiten. Temperaturen die stijgen vandaag tot 28 graden. Ja, ik trek vanavond denk ik de barbecue nog wel even uit de schuur. Want ik heb hem nog niet helemaal opgeruimd. Het komt goed uit voor vanavond. Ik denk dat het in de winkel ook wel erg druk zal zijn met mensen die nog een beetje vlees willen hebben. Ja, ik zag laatst er koemetschotels al klaar liggen. Misschien dat we daar wat mee kunnen. Hey, zometeen ready for the world. Maar eerst deze. Onze de lang.

Ja, voor sommige mensen duurt het inderdaad te lang voordat de herfst begint. Voor de mensen die echt nog van de zomer houden, genieten van vandaag 28 graden. Ik heb vandaag heel veel lekkere muziek voor je. Zometeen ook nog het streeknieuws. Maar eerst Harry Styles, dit is Watermelon Sugar.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl. Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag. Het startsein voor de bouw van Bierbrink in Hengelo is gegeven. Gebeurde gistermiddag door minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat. Bierbrink is een appartementencomplex met 37 appartementen. En daarvan zijn er nu zo'n 15 verkocht. Op de begane grond van het complex komt ruimte voor winkels of voor zorg. In Almelo opent binnenkort het kindermuseum Maakhuis. Die komt aan de Grote Straat en is het idee van twee goede vriendinnen. Vorig jaar september ontstond het idee om een plek te creëren waar kinderen op een laagdrempeligere manier in aanraking komen met kunst. Het kindermuseum moet daarbij gaan helpen. En hotel De Landmark in Oud-Marsum krijgt een nieuwe eigenaar. Hotelketen Fletcher neemt accommodatie aan de rand van de stad over. Het hotel beschikt over 36 kamers, een verwarmd binnenzwembad en een sauna. Volgens de nieuwe eigenaar verandert er weinig en blijft het huidige personeel allemaal in dienst. En dan het weer voor Twente. Het is met 25 tot 27 graden en volop zon een echte nazomermiddag. Ook morgen verloopt warm, met eveneens een graad of 27.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Spice Girls en Stop Right Now bij Twente FM. Hij is zometeen muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, The Commodores, Night Shift. En natuurlijk hoorde je net nog het streeknieuws. Mocht je daar meer over willen weten, kun je altijd even een kijkje nemen op een van onze websites. 120.

Jump Van Halen uit de jaren 80. En ja, dat is ook wel lekker, hè, zo op zo'n zonnige dinsdagmiddag. Hey, zometeen nog muziek van Olivia Dean, So Easy. Ook het nieuws komt eraan, maar eerst op deze Wreck and Bone Man. Dit is Human.

Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale...

0: Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noorten en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Kinderen die in de tijd dat de toeslagenschandaal ging spelen uit huis zijn geplaatst, willen dat de Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe dat is gelopen. Ze moesten weg toen hun ouders financiële problemen hadden en velen weten nog steeds niet waarom. Volgens het CBS ging het om 2000 kinderen. Een man die 2 jaar terug zijn vader vermoordde in Amsterdam moet 10 jaar de cel in. Dat bepaalde de rechtbank vandaag. De zoon had al bekend dat hij zijn vader doodstak, maar zei dat het in een opwelling gebeurde. De rechter geloofde dat niet, maar houdt wel rekening met problematische relatie tussen vader en zoon. Joden in Den Haag maken zich zorgen over hun veiligheid. Dat zeiden ze tegen koning Willem-Alexander, die op bezoek was bij een Joodse gemeente. Iemand vertelde dat kinderen zijn gewisseld van school om antisemitisme, mensen geen taxi meer durven te nemen naar de synagoge en een Hebreeuws boek lezen in de trein ook niet meer vanzelfsprekend is. En de Amsterdamse burgemeester Halsema heeft afgelopen zomer een brief geschreven aan de Amerikaanse rapper Ye toen hij voor een reeks concerten in Nederland was. Ye deed eerder meerdere antisemitistische uitspraken. Ze schreef dat ze hem liever had geweerd en dat hij zich respectvol moet gedragen, ook tegen Joodse Amsterdammers. En dan nu het weer van Weer Online. Veel zon en het is bijzonder warm met 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog een tijd zacht. Morgen begint weer zonnig en warm, maar in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
10: FM. Door de middag. Mark Schepers.
11: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

Last Train On, John Mayer. Nou, nog eventjes. En dan mag je de laatste trein huiselijk nemen, want de werkdag zit er alweer bijna op. Eventjes gas terugnemen. Dat doen we vandaag in House Slow Can You Go met Berlin en Take My Breath Away.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat gaf vanmiddag het startsein voor de bouw van B. Brink, de woningbouwlocatie op en achter de oude V&D in Hengelo. Ivo Heijerad, ambtelijk architect van de nieuwe binnenstad, zegt dat nog niet alles is verkocht, maar verwacht dat het snel gaat. Kopers kijken nu nog tegen oude rommel aan en moeten inbeeldingsvermogen hebben. Toon van de Wetering woont met andere ernstig meervoudige gehandicapte bewoners op zorgpark De Losse Hof, waar volgens zijn moeder wil een stukje ontspanning ontbreekt, ondanks de toegewijde groepsleiding. Samen met andere ouders komt ze daarom in actie. De woning heeft grote deuren, brede gangen en een gezamenlijke omheinde tuin, met 7 bewoners met een zware handicap die intensieve zorg nodig hebben. Military Boekelo begint dit jaar een week eerder met de veterinaire keuring, op woensdagmiddag 30 september als officiële aftrap van de 55ste editie. Aan de start verschijnen 83 ruiters en amazones uit 15 landen met 103 paarden. Deelnemers presenteren hun paard voor een driekoppige jury, bijgestaan door een dierenarts. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig en droog, waarbij het kwik op zal lopen naar 26 tot 28 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Buien.
14: is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein, 5 minuutjes op onthoud en een kleine 10 minuten vertraging op de N35 als je vanuit Zwolle naar Almelo rijdt, kom je in 3 kilometer file tussen Heino-Zuid en Raalte. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sean en Ray Dalton, Call It Love bij Twente FM. Hey, het is door de middag waar je naar luistert. Dinsdagmiddag, ik weet niet wat jij gaat doen vanmiddag, maar ik heb de barbecue alweer uit de schuur getrokken, want die ga ik zeker even gebruiken vanavond. Want ja, de komende dagen wordt het gewoon nog eventjes volop zomer in Twente. Een Indian Summer noemen ze het ook wel eens, hè? Dat bijna in oktober. Hey, zometeen nog de Purple Disco Machine in the dark, maar is deze Everything.

Langley en Choosing Texas bij Twente FM. Hey, dit was hem door de middag voor deze dinsdag. Hebben we ook weer overleefd. Zometeen de man die je naar huis brengt met het laatste nieuws in Twente en de lekkerste muziek voor onderweg. Ik heb het over Jordy Goorman. Twente komt thuis van 4 tot 7. We hebben terug, maakt er nog een mooie middag van. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl, want het is altijd...

0: het weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst. Dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet je niet ook trappen.
2: Nee, die vet bike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
1: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De 24-jarige man die gisteren werd opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten. Op zijn laptop stond informatie over de moordplannen in het buitenland. De hacker is pas sinds begin dit jaar vrij, na een eerdere veroordeling voor het afpersen van bedrijven. De politie heeft 8 mensen aangehouden voor drugshandel en ladingdiefstallen. Een Eindhovenaar is hoofdverdachte en zijn zoon is er ook bij betrokken. Die wordt verdacht van onder meer brandstichting en diefstal van spullen als drones en gereedschap. Bij doorzoekingen vonden agenten onder meer vuurwapens, drugs en een gestolen camper. Een belangrijke universiteit in Kiev geeft voorlopig alleen online les. Ze vinden dat het te onveilig is voor studenten om naar de gebouwen te komen nu Rusland overdag drones op de stad afstuurt. Gisteren werd een universiteitsgebouw geraakt. Kiev werd tot nu toe vaak gezien als een veilige plek in Oekraïne. En hij is met zijn 45 jaar de oudste Formule 1-coureur nu, maar gaat nog een jaartje door, Fernando Alonso. Hij heeft zijn contract bij Aston Martin verlengd. De tweevoudig wereldkampioen race al sinds 2001 in de koningsklasse. Ik weet dat ik nog steeds de snelheid heb om op het hoogste niveau te presteren, zegt hij. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. En vanavond blijft het nog wel even zacht. Morgen zijn er zonnige perioden en opnieuw warm met 22 tot 28 graden. Later in de middag bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Raalte ook 10 minuten op onthoud. En op de N48 Hogeveen-Ommen bij Zuidwolde is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Dit is Twente FM.

0: Als iemand toch de juiste stem heeft voor deze sfeer, dan is het Bruno Mars wel met zijn juiste nieuwe single On My Soul.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom bij de middagshow voor Twente. We begonnen met Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover, voor je dinsdagmiddag vandaag 29 september. Maar kijk eens naar buiten. En voel de temperatuur is. Het voelt een beetje als 29 augustus, had zomaar gekund. We zitten al in de laatste dagen van september en het is vandaag gewoon met 27 graden bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Ook met veel ruimte voor de zon. En ook morgen nog zo'n dag, maar daarna gaat het toch echt wel veranderen. Nou ja, echt veranderen. Het wordt ook niet heel beroerd. Straks daar meer over hier in de middagshow voor Twente. Ik hoop dat je een lekkere werkdag hebt gehad tot nog toe de tweede van de week. Met vandaag onder andere het nieuws dat veel huiseigenaren volop aan het verduurzamen zijn. Ook veel Twentse gemeenten hebben regelingen waarmee je je huis kunt verduurzamen. Allerlei subsidies zijn er mogelijk. En dat zorgt ervoor dat vooral particulieren daar druk mee bezig zijn. Daar is thuis meer over. Verder is het aantal ongelukken waarbij mensen na een val overleden behoorlijk toegenomen. De grootste stijging is te zien bij de doelgroep 90+. Dat is ook niet geheel verrassend natuurlijk. Daarover straks ook meer. En in Oldenzaal worden de verhuisdozen gepakt bij het gemeentehuis, het stadhuis. Dat wordt namelijk binnenkort verbouwd. En houden dan ook rekening mee dat het stadhuis eind deze week gesloten is. Dus de publieksbalies kun je dan even niet bereiken, omdat het tijdelijk naar het tijdelijk onderkomen gaat. Daarover straks ook meer hier de middagshow voor Twente. Dat en meer hier bij Twente komt thuis met zometeen ook muziek van Ed Sheeran. Ik heb Antoon voor je klaar liggen en Jugel onderweg. Maar eerst de Breakfast Club. Vandaag de lekkere track voor de middagshow.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

0: Rita Ora. Bij de middagshow voor Twente, zojuist hoorde je Anywhere.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En daarvoor nog iets lekkers uit de jaren 80. Dat was bovendien de lekkere track. Je muzikale hart onder de riem voor de dinsdagmiddag. Je hoorde zojuist de Breakfast Club en Right on Track. Het is inmiddels 4:15 geweest. Ik zeg hartelijk welkom bij de middagshow op een bijzonder warme dag voor 29 september. Want de temperaturen kwamen vandaag uit rond de 27 graden. En ook morgen nog zo'n bijzonder warme dag. Niet helemaal een dag waarop je waarschijnlijk denkt aan het isoleren of verduurzamen van je woning. Maar ja, met hoge gasprijzen misschien ook geen slecht idee. En dat blijkt ook uit cijfers van het aantal woningen dat met subsidie of een lening is verduurzaamd. Is vorig jaar flink gestegen. In 2025 ging het landelijk om bijna 300.000 woningen. En dat is 22% meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. En ook in Twente zijn we volop aan het verduurzamen en isoleren. Heel veel gemeenten hebben hier natuurlijk ook regelingen die je kunt gebruiken. Dus ook zelfisolatiemiddelen. Je kan dus ook subsidie krijgen als je zelf je woning isoleert. Maar ook allerlei regelingen voor het plaatsen van een zonneboiler. Of zonnepanelen geloof ik niet meer. Maar er zijn wel allerlei regelingen. Radiatorfolie, kleine dingen, tochtstrips. Het is allemaal mogelijk. Appartementen die onderdeel zijn van de vereniging van eigenaren blijven overigens wel achter, blijkt uit deze cijfers. In 5 jaar tijd werd ruim 5% van deze woningen met subsidie of een lening verduurzaamd. Bij woningen zonder VVE is dat 11%. Daar valt dus nog wat winst te behalen. Ook bij diverse door VVE's beheerde panden in Twente is daar nog winst mogelijk, zeggen ook deze deskundigen. Nou, ik zou zeggen, pak je kans. Kijk even bij je eigen gemeente welke regelingen er zijn en waar je gebruik van kunt maken. En heel veel gemeenten hebben ook zo'n energiecoach. Ja, die kun je ook langs laten komen. Die kan je gericht advies geven over welke regelingen je in dit geval zou kunnen toepassen.

Nog Ed Sheeran hier en Sapphire. Het is dinsdagmiddag, de laatste loodjes van je werkdag. In Oldenzaal, daar wordt druk ingepakt in de verhuisdozen, want komende donderdag en vrijdag is het stadhuis daar volledig gesloten in verband met het verhuizen. Want dan gaat de gemeente daar het tijdelijke onderkomen aan de Lossersestraat 2. Dat is bij de kruising en bij de verkeerslicht het Voshuis. Daar gaat de gemeente tijdelijk naartoe, omdat het stadhuis de komende tijd in ieder geval wordt verbouwd. Het is wel een mooie bereikbare locatie. Je kan er ook gratis parkeren, dat is altijd prettig natuurlijk. Ja, misschien wel dat mensen straks denken, nou, was het hier altijd maar blijven zitten? Dat zou natuurlijk kunnen, want je moet natuurlijk anders naar het centrum van Oldenzaal. En dan moet je ook betaald parkeren, dus je moet geld in de automaat gooien. Maar goed, de komende tijd dus vanaf volgende week het tijdelijke onderkomen van de gemeente Oldenzaal in het Voshuis bij de Lossersestraat 2. En dat betekent dus donderdag en vrijdag dat je even niet op het gemeentehuis terecht kunt. Houd daar rekening mee. Meer nieuws zometeen hier op de radio. Twente FM Streeknieuws gaat eraan komen. Eerst deze fijne van Jugo.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteit die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Gevonden.
4: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
9: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, om me nog grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
10: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
13: Ja, die is huis nu echt af.
12: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
13: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
12: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat gaf vanmiddag het startsein voor de bouw van B. Brink, de woningbouwlocatie op en achter de oude V&D in Hengelo. Ivo Heijerad, ambtelijk architect van de nieuwe binnenstad, zegt dat nog niet alles is verkocht, maar verwacht dat het snel gaat. Kopers kijken nu nog tegen oude rommel aan en moeten inbeeldingsvermogen hebben. Toon van de Wetering woont met andere ernstig meervoudig gehandicapte bewoners op zorgpark De Losse Hof, waar volgens zijn moeder wel een stukje ontspanning ontbreekt, ondanks de toegewijde groepsleiding. Samen met andere ouders komt ze daarom in actie. De woning heeft grote deuren, brede gangen en een gezamenlijke omheinde tuin, met 7 bewoners met een zware handicap die intensieve zorg nodig hebben. Military Boekelo begint dit jaar een week eerder met de veterinaire keuring. Op woensdagmiddag 30 september als officiële aftrap van de 55e editie. Aan de start verschijnen 83 ruiters en amazones uit 15 landen met 103 paarden. Deelnemers presenteren hun paard voor een driekoppige jury, bijgestaan door een dierenarts. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig en droog, waarbij het kwik op zal lopen naar 26 tot 28 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Buien.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten op onthoud. N35 Zwolle Almelo bij Raalte 10 minuten. Verder is de N48 Omme Hogeveen dicht tussen Zuidwolde en knooppunt Hogeveen door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Hardenberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Rapper met Ben Liebrand samen. Move to the Big Bang. Ja, dat is een leuke suggestie. Kwam binnen via de mail. Tom die vroeg erom. Nou, bij deze in ieder geval gedraaid. En daarvoor hoorde je nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden terug te vinden op onze website. Daarvoor ga je naar 120.nl. En ook online een nieuwe aflevering van het programma Weekend Enschede. Kunst, cultuur en allerlei leuke vermakelijkheden in Twente op een presenteerblaadje. Onder andere wordt vooruitgeblikt op het komende theaterseizoen van het Wilming Theater. Dus wil je weten wat er het komend seizoen allemaal op het programma staat, check dan ook even twentefm.nl/luister. En er wordt nog even nagenoten over de Passamerlam. Misschien ben je er wel geweest afgelopen weekend in Enschede. Allerlei heerlijke hapjes, drankjes, cultuur. Dat was in ieder geval te bewonderen bij de Passamerlam. Ja, dat is een beetje mosterd naar de maaltijd natuurlijk. Maar het kan wel even zijn dat je er geweest bent. Ik wil nog eventjes wil checken. Ga daarvoor naar twentefm.nl/luister.

van de succesvolste Nederlandse bands van dit moment. Zojuist hoorde je Sanrio en Morning met daarvoor nog Diana Ross en I'm Coming Out. Nou ja, lekker naar buiten op een dag als vandaag is natuurlijk geen straf. Hoewel, ik wil niet klagen, maar het is wel een beetje benauwd. Het is toch gek eigenlijk dat je dat kan zeggen op 29 september. Het is warm vandaag, lichte bewolking, temperaturen dus zo rond de 27 graden. Vanavond en vannacht dan zijn er ook opklaringen. En de temperaturen dalen niet onder de 15 graden. Bizar eigenlijk eind september. Nou, morgen nog zo'n warme dag. Woensdag gaan de temperaturen zelfs oplopen naar 28 tot lokaal 29 graden. Maar dan gaat het wel veranderen, want vooral de donderdag dan zijn er buien ingetekend. En gaan de temperaturen ietsje lager uitkomen dan nog 20 graden. Maar laten we eerlijk wezen, dat is natuurlijk voor eind september ook geen straf. Oktober gaat van start met zon en 20 graden.

Bare Minimum, het is de nieuwe single van Roxy Dekker. En aan Vogue hoorde je ook nog met My Love in bij de middagshow voor Twente. Het is bijna 5 uur, dat betekent zo meteen de 5 uur uit je dakplaat. De muzikale afsluiter van de tweede werkdag van de week. Suggesties, van harte welkom via de app of mail me via...

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Noordhorn en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
15: Online een 2.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Hoi Holfem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan niet door. Dat melden verschillende politieke partijen. De vakbonden zijn blij en stoppen met actie voeren. Het kabinet heeft ook nagedacht over de kwestie box 3. Spaarders en beleggers gaan meer belasting betalen over hun vermogen. De aanpassing moet zorgen voor een meerderheid in de Tweede Kamer voor de begrotingsplannen. Een oud-politievrijwilliger uit Hattem moet 9 maanden de cel in. De man zou vaak in de systemen van de politie hebben gezocht naar informatie over anderen, zoals bekende Nederlanders. Ook schreef hij bekeuringen uit van dingen die hij zelf niet had gezien. De FBI bedankt de Nederlandse politie voor het oppakken van een Amsterdammer in het onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Naast datadiefstallen bij onder meer Odido wist de groep ook in de systemen van de FBI te komen. Vandaag werd bekend dat de 24-jarige hacker ook verdacht wordt van 2 moordopdrachten. En wandelaars in Schiedam, bij Rotterdam, worden bij een park gewaarschuwd omdat er misschien gif ligt. In een paar dagen tijd overleden 4 honden die er waren uitgelaten. Waaraan ze zijn overleden is nog niet bekend. Op de waarschuwingsborden staat dat er goed op kinderen en huisdieren gelet moet worden in het park. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig en erg warm met 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het vrij helder en is het nog een tijd zacht. Morgen opnieuw veel zon, 22 tot 28 graden. Maar later in de middag meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef een kwartier op onthoud. Ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Twente FM.

0: My Body Isn't Ready. Het is Sander.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor hoorde je ook nog Ray en Where Is My Husband. Het was de 5 uur uit je dakplaat. Sabine die mailde voor deze van Ray. Lekker plaatje, goede energie ook voor het einde van de werkdag. De tweede van de week, we hebben het weer gered. Op deze warme dinsdag, dat wel, 29 september. Dit kwik kwam dan te 27 graden uit.
2: Twente actueel.
0: Bizar, ook morgen nog zo'n warme dag. Daarna wordt het ietsje minder warm. Maar oktober start ook met 20 graden hoor. Het is bizar eigenlijk. Goed, maar even van genieten. Laten we niet te veel klagen. Met vandaag onder andere in het nieuws dat huiseigenaren steeds meer bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Ook in Twente is dat te zien, mede doordat er allerlei regelingen zijn waar je als particuliere huiseigenaar mee aan de slag kan. Verder blijkt dat de advieschat over huiselijk geweld behoorlijk verdubbeld is sinds de ruimere openingstijden. Ik zei het net al, in Oldenzaal wordt er druk ingepakt. Het gemeentehuis gaat namelijk tijdelijk naar de Losserse straat in Oldenzaal vanwege de verbouwing van het stadhuis. En ook werkzaamheden op de weg, de Kroepsweg met de kruising met de Benthamerstraat in de Lutte. Daar wordt de komende tijd aan gewerkt. En daar moet je rekening houden met vertragingen, daarover straks ook meer. Dus dat en meer in de middagshow. We hebben ook lekkere muziek. Duke hoor je zo meteen, Eva Max en Shepherd. Eerst is dit Natasha Bedingfield en Unwritten bij de middagshow voor Twente.

0: De jaren 90. En toen vond ik het er niet uit een beetje een raar plaatje. Maar uiteindelijk ga je dan toch waarderen, blijkbaar achteraf.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En daarvoor Natasha Bedingfield nog met Unwritten bij de middagshow voor Twente, inderdaad. Het is een warme dag vandaag. Het is zelfs 29 september. Dat is een beetje een gek idee eigenlijk. We zitten namelijk midden in de herfst. En toch wordt het vandaag gewoon 27 graden. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen. Aan de andere kant gewoon lekker van genieten. Het is misschien het beste wat je kan doen. Vandaag de nieuws dat er opnieuw meer mensen zijn overleden als gevolg van een valongeluk. Vorig jaar ging het om bijna 8000 mensen tegenover een jaar eerder 7300 mensen. Blijkt het cijfer die het CBS bekendmaakte. En ook in Twente is die stijging zichtbaar. Het aantal dodelijke valpartijen neemt al jaren toe. In 2025 overleden 43 op de 100.000 Nederlanders na een val. 10 jaar eerder was dat nog ruim 20%. De stijging hangt volgens het CBS vooral samen met de vergrijzing. Meer dan 3/4 van de slachtoffers was 80 jaar of ouder. De grootste toename is te zien bij de 90-plussers. Ja, als je natuurlijk op die leeftijd valt en je breekt iets, is het al vrij snel afgelopen natuurlijk ook. Hè? Je botten zijn broos, je breekt makkelijker iets. Ja, probeer het dan maar eens te herstellen. En ik vraag me ook wel eens af of het dan inderdaad de doodsoorzaak een val is. Of dat mensen gewoon onwel worden en vallen. En dan inderdaad dat het misgaat. Maar goed, de cijfers laten in ieder geval zien dat het aantal dodelijke ongelukken door een val dat toeneemt. En er zijn ook allerlei preventietrainingen. Dus als je denkt, nou, ik wil er iets mee. Bijvoorbeeld in je agenda zetten dat er in Oldenzaal aan de Wilhelminastraat 3... een loket is wat je kan helpen met allerlei passend advies om het valrisico in je huis te verkleinen. Impuls, die voorziet je daarvan informatie. Elke donderdag tussen 11 en 12 kun je bij Willemien terecht aan de Oldenzaalse straat. Is open op 1 en 19 oktober en 12 en 26 november en ook op 10 december om in ieder geval te kijken. En wil je meer informatie, kijk dan even op Valpreventie Oldenzaal. Nou, zo zijn er wel meer van dit soort loketten. Iedere gemeente heeft

Maybe You Were the Problem van Eva Max. En daarvoor hoorde je nog Panic at the Disco en High Hopes bij de middagshow voor Twente. Tot 7 uur is dus dit Twente komt thuis. Zometeen hier, Twente FM streeknieuws naar deze fijne nieuwe van Shep.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterenschoenen.nl.
6: Gevonden!
7: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden werken, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
8: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
9: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
10: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
9: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een doel.
10: De schaduwmakers uit het oosten.
11: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat gaf vanmiddag het startsein voor de bouw van B. Brink, de woningbouwlocatie op en achter de oude V&D in Hengelo. Ivo Heijerat, ambtelijk architect van de nieuwe binnenstad, zegt dat nog niet alles is verkocht, maar verwacht dat het snel gaat. Kopers kijken nu nog tegen oude rommel aan en moeten inbeeldingsvermogen hebben. Toon van de Wetering woont met andere ernstig meervoudige gehandicapte bewoners op zorgpark De Losse Hof, waar volgens zijn moeder wil een stukje ontspanning ontbreekt, ondanks de toegewijde groepsleiding. Samen met andere ouders komt ze daarom in actie. De woning heeft grote deuren, brede gangen en een gezamenlijke omheinde tuin, met 7 bewoners met een zware handicap die intensieve zorg nodig hebben. Military Boekelo begint dit jaar een week eerder met de veterinaire keuring, op woensdagmiddag 30 september als officiële aftrap van de 55e editie. Aan de start verschijnen 83 ruiters en amazones uit 15 landen met 103 paarden. Deelnemers presenteren hun paard voor een driekoppige jury, bijgestaan door een dierenarts. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanmiddag wordt met een zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Het is zonnig en droog, waarbij het kwik op zal lopen naar 26 tot 28 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden. Het is eerst zonnig, maar later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Buien.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar is de vertraging 20 minuten. A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En ook op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. De N48 om Hogeveen die is in beide richtingen dicht bij knooppunt Hogeveen door een ongeluk met een vrachtwagen. Er moet daar het een en ander worden gerepareerd en daardoor is de weg tot morgenochtend dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Kim Wilde. You Came uit de jaren 80 natuurlijk. En daarvoor nog het streeknieuws. 120.nl is je nieuwsarchief. En ook online een nieuwe aflevering van het religieuze programma Holy One Touch. Je wekelijkse portie religie uit Twente. Met deze keer God herstelt een kindje. Oftewel, ondanks alle littekens is er bij God altijd plek. Daar gaat deze aflevering over. Dus religie uit Twente ontdek je via twentefm.nl/luister.

De Bauta en Magnetic. En ook nog hier de Source en Candy Staten. En You've Got the Love. Nou, een beetje liefde is goed voor de mens, zullen we maar zeggen. Met onder andere in Wierden een vraag vanuit de gemeente. Die vraagt namelijk om inwoners om mee te denken over het thema wonen. Ze willen van inwoners graag weten wat de woonwensen zijn voor de toekomst. Daarom wordt er een woonwensenonderzoek gehouden in de gemeente Wierden. De uitkomsten die helpen de gemeente bij het maken van gerichte keuzes. Bijvoorbeeld welke woningen zijn er nodig de komende jaren. Maar bijvoorbeeld wat is er ook mogelijk om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en kan via de website van de gemeente Wierden. Dus check dan eventjes wierden.nl als je in Wierden woont en daar wel een mening over hebt en de gemeente wilt helpen om het beleid wat scherper te krijgen. En op maandag 12 oktober gaan werkzaamheden van start aan de Kroepsweg en de kruising met de Bentheimerstraat in de Lutte. Het bouwteam voert dan diverse werkzaamheden uit. Onder andere wordt nieuw asfalt aangebracht en de kruising wordt aangepast. De Kroepsweg en de kruising zijn daarom tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Houd dus rekening met omleidingen. Je wordt daar omgeleid via de Oldenzaal en de A1. Bestemmingsverkeer Kroepsweg kan de locatie bereiken via de Dorpsstraat. Nou, dat is in ieder geval de bedoeling. Houd dus rekening met vertragingen vanaf maandag 12 oktober in de Lutte bij deze kruising. Er zullen weer veel werkzaamheden zijn. Ik weet niet wat het is, maar op een manier zijn ze weer overal aan de weg bezig. En wat ik daar kom ik zelf veel langs, is de weg tussen langs het Twentekanaal, zeg maar. Tussen Goor en Lochem. Die is vanaf nu tot en met, schrik niet, april 2027 is die afgesloten. Dat is echt bizar. Ik weet niet wat ze er al die tijd... Ja, er worden bruggen vervangen, maar daar hebben ze dan blijkbaar een half jaar voor nodig. Nou, dit wordt waarschijnlijk hele mooie bruggetjes met een gouden randje. Ik heb geen idee. Ik ben

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.

0: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
10: Twente FM Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Pro-leider Jesse Klaver is blij dat het kabinet de bezuinigingen op onder meer de WW niet doorzet. Hij zegt dat premier Jette hem dat heeft toegezegd en ook andere partijen bevestigen het. Klaver is niet enthousiast over andere plannen. Het kabinet zou spaarders en beleggers meer belasting willen laten betalen over hun vermogen. Volgens de FBI heeft hackersgroep Shiny Hunters sinds vorig jaar ruim 140 organisaties gehackt, waaronder Odido en Ticketmaster. Daarbij werd meer dan 60 miljoen euro aan afpersingsgeld geïnd. De FBI bedankt Nederland voor het oppakken van een Amsterdams lid van de groep die ook 2 moordopdrachten zou hebben gegeven. De manier waarop je aangifte moet doen na seksueel geweld moet beter. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Nu hebben te veel slachtoffers te maken met bureaucratie. Zo moeten ze vaak meerdere keren hetzelfde verhaal doen. De VVD wil een proef met een standaard online intake. Dat zou ook agenten helpen. En niet eerder was het op 29 september zo warm als vandaag, meldt Weer Online. In de beeld werd het 25,5 graden, een tiende hoger dan bijna 100 jaar geleden. Het allerwarmst was het vandaag in Maastricht met 28,1 graden. De records komen door warme lucht vanuit het zuiden. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog een tijd zacht. Vannacht staat er weinig wind en is het rond de 16 graden. Morgen begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen, tot 28 graden. Later neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat 45 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven een kwartier. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier oponthoud. En op de N35 Zwolle-Almelo bij Heino is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is Twente FM.

0: Fear van Cameron Whitcomb. We begonnen hier dinsdagavond met James Bay en Best Fake Smile.
1: Twente komt thuis.
0: Welkom, we hebben het weer gered. 10 minuten over 6. Rustig. Ja, klok kijken wordt lastig. Misschien vanwege de hoge temperaturen vandaag. Het is zelfs een beetje benauwd. Het werd 27 graden. Morgen wordt het ietsje warmer. Bizarre temperaturen eigenlijk voor eind september. Maar het wordt vanaf donderdag toch iets anders. Dan komen er buien en gaan de temperaturen terug naar... Ja, let wel dat ik dat moet zeggen. Terug naar 20 graden. 20 graden is natuurlijk heel erg lekker voor begin oktober. Goed, vandaag in het nieuws dat steeds meer mensen om het leven komen als gevolg van een val. Die stijging is vooral te zien bij 90-plussers. Niet heel verrassend natuurlijk, steeds meer mensen worden ouder en dan is een val ook vaker fataal, blijkt uit cijfers die vandaag door het CBS bekend zijn gemaakt. Verder onder andere een bizarre voorval in Harderinkhoek. Dat is begin dit jaar al gebeurd. Daar is een zoontje van de scouting ontvoerd door mensen die zich voordeden als mensen van de jeugdhulpverlening, omdat het jongetje met spoed weg moest, omdat hij bedreigd te worden. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichters die het jongetje naar het buitenland ontvoerd hebben. Nou, daarover ging de rechtszaak daar gisteren. En meer onderwerpen uiteraard straks hier in de middagshow voor Twente. Dus blijf lekker luisteren. Heb ik straks Niall Horan voor je, Nena. En ook straks hier de Sonic Surfers. Eerst tijd voor Cheryl Cole, Fight for This Love bij de middagshow voor Twente.

0: Niall Horan en Too Much To Ask.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En daarvoor nog Cheryl Cole en Fight For This Love. Het is dinsdagavond, we hebben het weer gered. De tweede werkdag van de week is op zijn einde. Met vorige week een grote inleveractie voor vuurwerk. Bij het Diekmanterrein kon je allerlei knallers en sierpotten inleveren, omdat er vanaf dit jaar een vuurwerkverbod geldt. En Enschede blijkt van alle inleverlocaties in den landen de koploper te zijn. Daar werd het meeste vuurwerk ingeleverd, bijna 700 kilo. Zelfs iemand die pellets kwam inleveren, ook bijzonder. Nou ja, het is binnenkort ook weer tijd voor de Military, het paardensportevenement. Wat in ieder geval dit jaar de cross omdraait. Dat is ook een mindfuck. Als je er al een aantal jaren. De cross wordt altijd, ik geloof, linksom gereden of rechtsom. Nou, gaat maar na. En nu wordt hij de andere kant op gereden. Zegt in ieder geval de parcoursbouwers. Hebben daar een man die is verantwoordelijk voor het bouwen van de cross. En is een Engelsman. Adrian Ditcham. Die maakt die cross en die zegt, nou, ik ga dit jaar maar eens omdraaien. Ja, verandering van spijs doet eten. We zijn heel benieuwd. Het zal in ieder geval weer een gezellig spektakel worden. Nou, en als de weersvooruitzichten blijven zoals ze zijn, dan is het misschien zelfs wel iets te warm. Ik heb het wel eens eerder in een t-shirt rondgelopen. Zou toch een gek idee zijn eigenlijk als je erover nadenkt. Welkom bij Twente FM. Dit is Nena en Noord.

Wat een stem had die Justin Brown samen met de Sonic Servers en Take Me Up. En ook nog hier zojuist Nena en Noor gedrankt. Blijf luisteren naar Twente FM, dan krijg je zometeen het laatste nieuws op een presenteerblaadje naar Alex Warren en Fever.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods in Norton en Salzbergen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods in Norton en Salzbergen. Alles voor een mooi thuis.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Kamak Hengelo wil een productiehuis opzetten om acteurs met een verstandelijke beperking meer uitdaging te bieden dan nu met grote casts, zoals de 28 spelers in Verloren Klanken. Regisseur Fabian Jansen zegt dat acteurs nu vaak een halve dag wachten en wil werken met kleinere groepen. Door meerdere producties tegelijk kunnen acteurs zich ontwikkelen in acteren en werk achter de schermen. Bij een aanrijding tussen een 45 kilometer auto en een personenauto op de kruising Oldenzaalse straat met Oude Molenweg in Hengelo raakte dinsdagochtend rond 7 uur één persoon gewond. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken waren afgesloten tijdens ochtendspits. Beide voertuigen werden afgesleept. De toedracht is onbekend. De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag rond 3:30 uit voor een brandend geparkeerd busje aan de Wierdense straat in Almelo. Het voertuig stond in lichte laaien met flinke rookontwikkeling en raakte zwaar beschadigd, ondanks blussen. De politie zoekt getuigen omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het, totdat de zon ondergaat, nog aangenaam warm. Na zonsondergang koelt het af naar 20 graden. Komende nacht blijft de zuidenwind wat doorwaaien. De minima komen uit op 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging 10 minuten. De andere kant op richting het zuiden, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, ook 10 minuten. Verder is het nog druk op de N35 Almelo-Zwolle bij Hoornhorst, 20 minuten vertraging vanaf Heino. En de andere kant op bij Heino ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Myself, de man die bekend werd van de Levi's reclame destijds in de jaren 80. En was ook destijds achtergrondzanger bij Madonna. En uiteindelijk met solo-projectjes ging het best lekker. Dit was zijn eerste echte solo-hit, want daarvoor had hij er nog één. Maar die deed hij dan weer samen met Madonna. Goed, vandaag een broeierig warme dag, zou ik bijna willen zeggen. Het werd 27 graden vanavond en vannacht, dan koelt het ook niet echt af. Dus er is wat lichte bewolking en ook hier en daar opklaringen. Minimumtemperaturen, let wel, voor eind september 15 graden. Morgen, de woensdag, die wordt nog ietsje warmer dan vandaag. Het zou 28 tot lokaal misschien wel 29 graden kunnen worden met ruimte voor de zon. Vanaf donderdag is er kans op buien, kan onweer bij zitten en de temperaturen doen een stapje terug. Maar dan is het nog steeds op 1 oktober 20 graden, jongens. Nou, daar gaat helemaal nergens over. Blijft ook warm, want richting weekend blijft het zonnig met af en toe wat lichte bewolking. Droog, temperaturen tussen de 19 en 20 graden.

Cat's Eye, een animal bij Twente FM. En ook nog hier gedraaid Cameo Word Up. Daarmee veilig aanbeland hier dinsdagavond. Zometeen na 7 zit hier Peter Grobbeheizer met de avonddienst. En ik wens je een fijne dinsdag.

0: Luister voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenenco.nl. Riemenenco.nl, voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De accijns op brandstof gaat volgend jaar omlaag. Dat schrijft het kabinet in een brief waarin ook staat dat de geplande bezuinigingen op onder meer de WW van tafel gaan. Oppositie en vakbonden hadden dat laatste al laten weten. Zij zijn er enthousiast over. De vakbonden stoppen met actievoeren en willen weer praten. Premier Jette hoopt met de vakbonden een akkoord te kunnen sluiten over de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet heeft laten zien niet doof te zijn voor kritiek. Als we een akkoord hebben, kijken we wat er onderaan de streep overblijft en of er nieuwe voorstellen voor bezuinigingen naar de Kamer gaan, zei Jette. Twee vrachtwagenchauffeurs zijn omgekomen bij een groot ongeluk bij het Drentse Zuidwolde. Er waren meerdere auto's en vrachtwagens bij betrokken. De politie meldt dat er geen gewonden zijn. De weg ligt vol brokstukken en blijft de hele avond en nacht dicht. En na de landelijke verkiezingen vorige week leek het er al op en nu is het officieel. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier, Fatima El Mansouri. Ze was hiervoor advocaat, minister en burgemeester. De verkiezingen in Marokko hadden een historisch lage opkomst. Jongeren haakten af omdat ze de politiek niet vertrouwen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog een tijdje zacht. Morgen 's ochtends opnieuw veel zon en warm, met een temperatuur van 22 tot 28 graden. Maar 's middags neemt de bewolking toe en volgt regen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Peter Grobbe.
8: Yeah! Steek aan dat ding, Peter. Steek aan!

0: allemaal, dit is de avonddienst. Yeah! En de avonddienst die draaien we zoals gewoonlijk tot 9 uur vanavond. Jordi heb ik net even uitgeleide gedaan. Een grote zwaai, zeg maar. Dat is weer gelukt. Gaan we naar huis toe. Pak je koffie onderweg, gaat helemaal goed. Even kijken, we gaan wat allemaal doen. Dus zoals gewoonlijk gaan we straks even een blik werpen op het weer. Het is op dit moment buiten 24 graden. Het is heerlijk, het is 29 september. Ik ben op de fiets gekomen en zoals gewoonlijk, maar het was super. Oké, nou, wil je wat buiten doen? This is the time to be it, om te doen. Links en rechts wel wat bewolking binnengeschoven, maar even kijken hoe het straks gaat. En de komende dagen daarover straks meer. En we gaan een mooie track draaien uit de almenige 999. De lijst die we samen met je gemaakt hebben aan het eind van het jaar. Vorig jaar is het allemaal en de komende komt er ook weer aan. De 2025 uitvoering nummer 361. Daarvoor gaan we naar een zangeres. Ze werd geboren in Ommen op 3 januari 1999. En ze groeide op in Zwolle. En ze maakte ooit deel uit van de Almeloze band Vintage Rebel. En deed in januari 2025 mee aan het programma de headliner van RTL 4.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: Kun je daar wat over nadenken? Hè? 361 van de onmenige 999. Maak er een mooie, onmenige, mooie avond van op deze dinsdagavond. Dit is Ella Langley en Tuesday in Texas.

Een x jaar This Girl hier bij Twente FM in de avonddienst. Nou, we gaan eens even naar buiten kijken hoe het daaruit ziet. Nou, op dit moment is de zon net ondergegaan. Het was 14 over 7, het is 2 minuten later. Dus het zonnetje is inmiddels onder. De sunset heb je dan alweer gemist als je hem wou bekijken met dit mooie weer. En er is links ergens een wolkje naar voren gekomen. We hebben een zuidoosten windkracht 2. En we hebben een zendmasttemperatuur op dit moment van. Dus even kijken. De grote meter hier aan de linkerkant. 24 graden. Het is 29 september. Het is heerlijk. Nou, wat gaat er dan al gebeuren? De temperatuur gaat natuurlijk naar beneden vannacht. Naar een graad of 16 hier in Twente. Dus het koelt niet zo heel veel af. Het blijft nog lang aangenaam. Dus wat dat betreft, doe je ding. Kijken we even verder vooruit, dan blijft die wind een beetje in die zuidoosthoek hangen, waardoor het toch wel lekker aangenaam weer wordt. Zeker morgen met een middagtemperatuur van 27 graden, dus het zal ook alweer een record worden. En daarna verderop in de week dan wordt het wat kouder. Een graad of 20 met her en der een buitje op donderdag. Daar is de buienkans het grootst. Maar op zaterdag blijft het droog en met een middagtemperatuur van 21 graden. En het weekend is vrij redelijk, dus mocht je nog van de zomer gebruik willen maken, dan zou ik dat zeker doen. Want als ik nog verder even kijk hier in de weersvoorspellingen, ik wil je niet schrikken maken, maar donderdag over de week, dan staat het 13 graden overdag. Dus, wow, dat is een volledig andere dimensie, zeg maar. Dus profiteer er nog even van de komende dagen. Goed, straks gaan we even een mooie deun draaien uit de Onmeunige 999. Ze staat met 2 platen in de Onmeunige 999. De andere heet Wijnen. Ja. Ze deed in januari 2025 mee aan het programma The Headliner van RTL4. En ze maakte ooit deel uit van de Almeloze band Vintage Rebel. En een andere aanwijzing die ik je nog even mee wil geven is namelijk dat ze in 2020 meedeed aan The Voice of Holland, Team Whalen. En ze schopte het tot de battle ronde.

0: mag even een pilsie pakken. Jorike, sterke. Vette boeren. Afgelopen jaar in Dalmunnig 999 op
1: 361.
0: Ja, Dalmunnige. 999. Ja, het was net even net iets anders dan anders. Had je wel in de gaten. Ja, wat allemaal. Techniek en dingen, ja, je hebt wel eens wat. Nou, dan ben ik 999. Ik wil het dan nog even een kleine kwinkslag aan geven. Want dat is de lijst die we met je gemaakt hebben tussen kerst en oud en nieuw. Je hoorde net 361. Jorike Sterke, wat stond er allemaal zo rondom die 361? Onder andere Still Got the Blues for You van Gary Moore. Onderweg van Abel vonden we op 362. En Goud van Suzanne Freek op 360. All That She Wants van Ace of Base op 359. En de laatste is... die ik noemen wil, The Weeknd and Save Your Tears. Nou, Jurieke Sterken dus. Het was trouwens een cover van Ich Steh auf Bergbauen Boom van de Oostenrijkse zangeres Melissa Naschenwing. Misschien dat je haar kent. En nou ja, ze deden in ieder geval mee aan het Voice of Holland in 2020 in het team Whalen. In de battleronde werd ze uitgeschakeld. Dat dus, met betrekking tot de onmenige 999 gaan we vast nadenken over je favoriete 10 of 20 plaatjes, of hoeveel dan ook, die we dan weer kunnen gebruiken aan het eind van het jaar voor een nieuwe onmenige. Oké, straks de nieuwe Samieu, Feels, part 2 en de streek nieuws van 120.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Online

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Kamaak Hengelo wil een productiehuis opzetten om acteurs met een verstandelijke beperking meer uitdaging te bieden dan nu met grote casts, zoals de 28 spelers in Verloren Klanken. Regisseur Fabian Jansen zegt dat acteurs nu vaak een halve dag wachten en wil werken met kleinere groepen. Door meerdere producties tegelijk kunnen acteurs zich ontwikkelen in acteren en werk achter de schermen. Bij een aanrijding tussen een 45 kilometer auto en een personenauto op de kruising Oldenzaalse straat met Oude Molenweg in Hengelo raakte dinsdagochtend rond 7 uur 1 persoon gewond. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken waren afgesloten tijdens ochtendspits. Beide voertuigen werden afgesleept. De toedracht is onbekend. De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag rond 3:30 uit voor een brandend geparkeerd busje aan de Wierdense straat in Almelo. Het voertuig stond in lichte laaien met flinke rookontwikkeling en raakte zwaar beschadigd, ondanks blussen. De politie zoekt getuigen omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het, totdat de zon ondergaat, nog aangenaam warm. Na zonsondergang koelt het af naar 20 graden. Komende nacht blijft de zuidenwind wat doorwaaien. De minima komen uit op 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive.

De band die eigenlijk een beetje wacht op een internationale doorbraak hier in Nederland. Somya Feels Part 2, op dit moment actuele hit hier in Nederland en ook in Twente. Wordt hij vaak gedraaid hier bij Twente FM. Het is 7:08. Even een bericht uit Enschede. Laatste nieuws hier uit de regio. Een steekincident bij in de pand van het Leger des Heils aan de Molenstraat. Al daar is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft een verdachte op heterdaad aangehouden. Dus dat is vanmiddag aan de Molenstraat in Enschede. Dan gaan we straks over naar het ROC van Twente. Want die zijn namelijk net terug uit Shanghai. Dan zou je zeggen, wat doen 5 studenten van het ROC in Shanghai? Nou, dat deden ze vorige week mee aan de World Skills 2026. Het wereldkampioenschap voor jonge vakmensen. Daarover gaan we straks even spreken met Herbert Kamerman van het ROC. Nou, okay. En ik neem je straks nog even mee in de wereld van geld. Ja, dat hebben we allemaal nodig. Maar er is iets bijzonders met geld.

0: Kato en John en Turn the Lights Off. Nou, als je naar buiten kijkt, dan is een grote lamp al uitgegaan. Dus wat dat betreft, je hoeft het niet meer, zeg maar, voor de natuur. Oké, we gaan even over naar het ROC van Twente. Want die kijkt ze met trots terug op de deelname van onder andere Jochem Keppelink, Sophie Haarhuis, Jesse Hees, Wessel van der A en Nick Geerlings. Die deden mee aan de World Skills 2026 in Shanghai. En dat is tijdens de grote internationale kampioenschap voor vakmanschap ter wereld. Een van die mensen die daar ook was, even de draad kwiet. Het is niet handig natuurlijk. Het was natuurlijk Herbert Kamerman. Ik was hem even vergeten. Maar Herbert, wat was of is jouw rol daar geweest daar in China, in Shanghai?
1: Ik ben hier namens de tegelzetter Jesse Hees. Die is student bij het ROC van Twente. Ik krijg les op de locatie in Vromsoort bij de BOVO, beroepsopleidingen. En ik ben zijn begeleider na de wedstrijd toe. En hier nu op de wedstrijdvloer doe ik dat samen met een Nederlands expert. En hij moet nu zijn kunstje laten zien tegenover 18 andere landen. Ja, elke student die meedoet, we zijn met 5 studenten van het ROC van Twente. Er is een schilder is mee. We hebben een metselaar, die is van een andere school. We hebben een webdeveloper en een timmerman, ook uit de gemeente Twenterand, die meedoet. En iedereen heeft een eigen begeleider vanuit zijn school, maar ook een expert noemen ze dat. En die gaat ook mee naar Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen om hem op de wedstrijdvloer te ondersteunen. Ja, zij is inderdaad de grote mevrouw hier op de vloer. Eigenlijk voor alle wedstrijden zijn Nederland ook mee. Hij heeft nu mee over 26 wedstrijden. En Natasja die hobbelt van de ene wedstrijd naar de andere wedstrijd en zorgt dat eigenlijk alles goed verloopt. En die is daar de hele dag wel druk mee. Als ik nu kijk, ik heb een aantal wedstrijden gezien. In ieder geval van onze Twente-studenten. Van de webbevallen kun je natuurlijk niet heel veel zien, van de ICT niet. In ieder geval vanaf de zijlijn niet. Maar als je ziet hoe iedereen werkt met het timmeren en ook het metselen en tegelen. Ja, ieder land heeft zijn eigen manier. Als je kijkt naar het metselen, de een metselt aan de draad en de andere doet alles vanuit losse hand. En bij tegelen, de een begint aan de linkerzijde en de andere begint aan de onderzijde. De andere begint eigenlijk uit te tekenen. Zo zijn er eigenlijk heel veel manieren. En ja, welke is goed en welke is juist. De tijd is, met zulke wedstrijden zit, de tijd is gewoon dodelijk. Je moet, elke dag moet je een element af hebben. Hij heeft vier verschillende dagen waar hij dus een wedstrijd heeft nu. Totaal 21 uur voor een wedstrijd. Verdeeld over die 4 dagen. En op die manier moet hij elke dag een element afmaken. Is die niet af, dan wordt hij gewoon beoordeeld voor zover die af is. En dan mag je de volgende dag daar niet meer aan verder werken.

0: Oh shit.
1: Davina Michelle en Pinky Swear. Ja, kennen we vast nog uit de jeugd, denk ik. De Pinky Swear. En misschien doe je het nu ook nog wel, ja. Waarom ook niet, hè. Als je toch overtuigend over wil komen,

0: In de jaren, eind jaren 80, het succes van Texas. En in de jaren 90 gaat ze ook groot deed. Onder andere deze Summer Sun. En die is wel lekker gepast, denk ik. Hè? Morgen nog een temperatuur van 27 graden. Vandaag ook. Schop je een beetje in de warren. Nou, straks deel 2 van de avonddienst. En dan beginnen we met de Simple Minds.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doet dat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie...

0: maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dicht.

0: kopen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de verdachte busjes die afgelopen weekend bij een Britse luchtmachtbasis stonden, lagen geen explosieven, maar wel benzine. Dat zegt de Britse antiterreurdienst. De busjes zouden zijn gebruikt door de vijf Britten die zijn opgepakt en inmiddels op borgtocht weer zijn vrijgelaten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Het water in de Rijn staat lager dan ooit. Waar de rivier Nederland binnenstroomt was de meting vanochtend 6 meter en 6 centimeter. De laagste stand sinds het begin van de metingen, zo'n 150 jaar geleden. Ook als het de komende tijd vaker regent, is de droogte niet zomaar voorbij, denkt Rijkswaterstaat. Bij scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie 40 mensen opgepakt. Op meer dan 300 scholen voerden leerlingen actie tegen onder meer slechte roosters en omdat er te weinig leraren zijn. Er zouden 300.000 mensen hebben meegedaan aan de protesten. En de Griekse Voetbalbond is verbaasd, want er is een stormloop op tickets voor de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland donderdag. Volgens nu.nl probeerden 100.000 fans een ticket te bemachtigen, terwijl er in het verouderde stadion maar plek is voor 28.000. Griekenland is koploper na een verrassende zege op Duitsland. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog een tijd zacht. Vannacht weinig wind en een graad of 16. Morgen opnieuw veel zon en hoge temperaturen tot wel 28 graden. Later morgen meer bewolking en regen. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. De avonddienst. Peter Grobbe.
6: Radio. Radio. Radio.
7: Welcome to the Penty.

0: Minds. Op 25 met avonddienst en Sanctify Yourself. Ik vind het goed, lachen. Oké, smakelijk bakkie als je er toe bent. Heb je mee je hand? Lekker warm. Hey. Geniet ervan. Hey, ik had het net nog even over geld. Wellicht dat je vanavond zelfs nog behoorlijk rijk kunt worden. Mits je even in de portemonnee kijkt, mocht je nog echt geld hebben. En 2 euromunten in de portemonnee van je zak hebben. Er zijn namelijk hele zeldzame 2-euromunten in omloop. En die zijn ook gesignaleerd hier in Nederland en ook in Twente. Bijvoorbeeld de 2-euromunt uit 2015 van Monaco. Ter ere van het 800-jarige jubileum van de vesting al daar. Er zijn er 10.000 van. En die kan zomaar duizenden euro's waard zijn. Dus even checken. Ik zie je al grijpen. Nou, verder is nog eentje. Vaticaan staat in 2006. En dat is allemaal ter ere van de 500 jaar Zwitserse garde. Daar zijn 100.000 stuks van. En nou ja, die is ook behoorlijk van waarde. Maar niet zo hoog als die van Monaco. Hebben we ook nog wat uit eigen land? En qua eigen 2-euromunten. Het antwoord is ja. Uit 2011 is er eentje met Erasmus en de koningin Beatrix erop. Daarvan zijn er helaas al 4 miljoen van. En die is iets meer waard dan 2 euro. Dus dan moet je. Dus misschien heb je hem. Hij wel een bijzondere, maar hij is niet veel geld waard. Dus maar die van het Monaco, dat is wellicht een leuk om even naar te kijken. Dan gaan we straks nog even over naar het Theater Kamak uit Hengelo. Die hebben namelijk een leuk theater, een mooi stuk wat ze op de planken gaan neerzetten. Aanstaande vrijdag is het allereerste productie van Verloren Klanken te zien in het nieuwe theater van Kamak. Dus de altaar. Daarover gaan we straks even spreken met Fabian Klaas Jansen.
1: Dit is tot 9 uur, de avonddienst.
0: En dit is Olivia Dean samen met Sam Vander.

0: Nielsen. Soms vraag je af waar sommige figuren gebleven zijn. Onder andere deze Kurt Nielsen, ik weet het niet. Oké, She's So High, groot hit van hem ergens uit jaren 90, denk ik. Lange tijd geleden, oké. Landelijk nieuws nog even, want de acties van de vakbonden zijn van de baan. Door het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Nou, daar is FNV-voorman Hans Spekman erg blij mee. Maar spaarders en beleggers die gaan wat meer belasting betalen. Maar goed, dat compenseert de hele boel niet. Maar goed, het kabinet, het minderheidskabinet is weer in onderhandeling met de oppositie. En ik hoorde dat de accijnt op benzine vanaf volgend jaar wat naar beneden gaat. Oké, nou, dat helpt allemaal. In verband met de koopkracht, dus er is van alles te doen. Goed, verder is de vraag officieel de warmste 29 september ooit. Als we gaan van de beeld, was het vandaag 25,5 graden. Het oude record was 25,4 en stamde uit 1934. Nou, in Twente was het hier 27 graden en het was best wel aangenaam. Morgen ook weer zo'n lekker dagje. Nou, we gaan nog even over naar theater. Want theater in Hengelo, Theater Kamak, die heeft namelijk wat moois op de planken. Dat heet Verloren Klanken. Fabian Klaas Jansen, die spraken vanmorgen in de ochtendshow. En we vroegen hem wat er vandaag allemaal zou gaan gebeuren.
1: We hebben aanstaande vrijdag de première van onze nieuwe voorstelling, Verloren Klanken. En vandaag gaan we niet genieten van de zon, maar hebben we onze eerste try-out over twee uurtjes voor een prachtige school. En vanaf vrijdag is het voor de hele wereld te zien. En die spelen we tot 1 november in ons eigen nieuwe theater in Hengelo. Ja, we zijn een theatergezelschap met alleen maar acteurs met een verstandelijke beperking. En we hebben een voorstelling gemaakt naar aanleiding van het boek Lord of the Flies van William Golding. Een boek dat gaat over kinderen, een groep schooljongens die van Amerika naar Engeland vliegt om weer terug te gaan naar hun kostschool. En dat vliegtuig vergaat. Alleen de jongetjes die allemaal tussen de 4 en 12 jaar oud zijn overleven het, maar de volwassenen aan boord niet. En die jongetjes moeten ineens zelf zien te overleven zonder enige hulp. En we hebben een bewerking gemaakt van dit verhaal. Die gaat over een theatergroep van mensen met een beperking die in New York een voorstelling hebben gespeeld. Terugvliegen naar Nederland. Zij storten neer ergens in de Atlantische Oceaan en komen terecht op een onbewoond eiland. Maar hun begeleiders hebben het niet overleefd. En dat betekent dat deze mensen die ineens zelf moeten zien te overleven zonder enige hulp. En ze hebben alleen elkaar. En dat is een prachtig spannende voorstelling. In samenwerking met Consensus Vocalis, die een participatiekoor in het leven heeft geroepen voor deze voorstelling. Van oud-gediende van de Nederlandse Reisopera. En een aantal goede klassieke amateurzangers. En er zitten nog 5 spelers zonder beperking in, waaronder ikzelf. Dat heb geregisseerd. En dus het is een bijzonder ding met 42 mensen op de vloer.
2: Dit is tot 9 uur.

luisteren. Maar ik ben nieuw op deze OV-acte in het persoonlijk gegeven. Morgen 999, lijst eind van het jaar. Swedish House Mafia. Moth to a Flame, dat is lekker. Oh, Peter, Peter. Zeker om hem in die lijst te krijgen. Hè? Niet vergeten. We beginnen alvast over. Hey, nog iets. Mocht je in Lonneke wonen of je rijdt er dwars doorheen, dat is even, wel even mooi om te weten. Want de weg er doorheen is één grote gatenkaas. Mocht je het herkennen, mocht je vaak overheen gaan. Dat is namelijk de N733. Nou, er wordt wat aan gedaan. Maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. En de provincie Overijssel die vervangt in deze week de versletende geluidsreducerende deklaag binnen de beboden kant. Het werd al eens een keertje tijd, mensen. Het is echt, je mag bijna al een landbouwvoertuig meenemen om door Lonneke in te krijgen.

0: muziek waar je gelukkig van wordt. Tenminste, ik wel. En met mijn meerdere, zullen we zien. U2 Elevation op de zenders van Twente FM. Straks gaan we nog even hebben over de nieuwe boeren- en boerinnenkalender.
1: Ja.
0: En ik heb Roxy Dekker voor je. Het Bare Minimum en het streeknieuws van 1Twente.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
10: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Kamaak Hengelo wil een productiehuis opzetten om acteurs met een verstandelijke beperking meer uitdaging te bieden dan nu met grote casts, zoals de 28 spelers in Verloren Klanken. Regisseur Fabian Jansen zegt dat acteurs nu vaak een halve dag wachten en wil werken met kleinere groepen. Door meerdere producties tegelijk kunnen acteurs zich ontwikkelen in acteren en werk achter de schermen. Bij een aanrijding tussen een 45 kilometer auto en een personenauto op de kruising Oldenzaalse straat met Oude Molenweg in Hengelo raakte dinsdagochtend rond 7 uur één persoon gewond. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken waren afgesloten tijdens ochtendspits. Beide voertuigen werden afgesleept. De toedracht is onbekend. De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag rond 3:30 uit voor een brandend geparkeerd busje aan de Wierdense straat in Almelo. Het voertuig stond in lichte laaien met flinke rookontwikkeling en raakte zwaar beschadigd, ondanks blussen. De politie zoekt getuigen omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het, totdat de zon ondergaat, nog aangenaam warm. Na zonsondergang koelt het af naar 20 graden. Komende nacht blijft de zuidenwind wat doorwaaien. De minima komen uit op 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ook nog warm met temperaturen van zo'n 27 graden.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM avonddienst met Peter Grobbe.
1: Go ahead. Make my day.

Leuk. Nieuw hit van Roxy Dekker, die heet Bare Minimum. Hier bij de Twente van middenavonddienst 16, over 8:30 inmiddels. We gaan straks nog even over naar Vesta Kaufman. Die is namelijk van de nieuwe boeren- en boerinnenkalender, want die wordt namelijk 2 oktober gepresenteerd in Raalte. Nou, kijken wat dat allemaal is. Hè? Al die boeren en boerinnen allemaal daar achter de zaal schrijven. Nou, het zal allemaal wel gezellig worden. Neem ik aan.

0: En de ijsbaan in Enschede is open. Dus gisteren ook weer een lekkere training gedaan. En dan is het lekker fris in de hal, zeg maar. Dat is allemaal geen probleem. Dat is allemaal lekker. Maar als je buiten komt, dan krijg je een klap voor je hasses. Maar het is wel lekker om weer te kunnen schaatsen. Oké, skate. Dus van Silk Sonic. We gaan naar Vesta Kaufman. Die hebben we aan de lijn. Want er is een discussie natuurlijk over de toekomst van de landbouw. En die staat opnieuw op scherp. Maar dan maken 26 jonge boeren en boerinnen zich op voor een heel ander podium. Namelijk op 2 oktober 2026 wordt er in Raalte de boeren- en boerinnenkalender voor 2027 gepresenteerd. Vesta, waren er veel aanmeldingen dit jaar?
1: We hebben weer heel veel aanmeldingen gehad afgelopen jaar. Van boeren en boerinnen die graag op de kalender komen. Niet alleen voor een mooie foto, maar ook om hun verhaal te laten horen. Want er zijn natuurlijk heel veel jongeren die heel graag het bedrijf willen overnemen van hun ouders. Maar het wordt allemaal steeds lastiger qua regelgeving. Dus op deze manier, als ze op de kalender komen, dan krijgen ze toch een klein beetje een spreekbuis voor een boerenhart. Nou ja, wij hebben eigenlijk nog niet gehoord dat mensen, want er zijn natuurlijk ook mensen die de boerenprotesten niet altijd even achterstaan. Maar wij hebben het niet over gehoord van mensen die het niet mee eens zijn en daarom de kalender niet meer zouden willen kopen. Nou ja, dat weet ik ook nog niet precies, want eigenlijk pas komende vrijdag komt hij officieel uit. Dus er zijn wel mensen die hem dan als een soort pre-order kopen. Want dan heb je hem natuurlijk als eerste in huis. Maar komende vrijdag gaan we de kalender lanceren. Dan worden alle modellen weer op het podium gezet. En dan mogen ze de catwalk betreden en vol trots hun kalenderplaten laten zien. Ja, dus vanaf dan zullen we gaan merken van, hebben alle mensen in het land nog steeds een warm hart voor de boeren en boerinnen. Ja, we hebben dit jaar de 16e editie alweer van de boerinnenkalender. En de 9e editie van de boerenkalender. Dus het blijft doorgaan. En het is leuk, want ook de meiden, ze blijven zich opgeven ieder jaar. Blijft echt een bucketlist ding om op de kalender te komen. Dus ja, dat is natuurlijk wel hartstikke leuk om dan met hun samen te werken en te zorgen dat er een hele mooie kalenderplaat voor ze komt. We hebben gewoon echt een paar honderd meiden die zich opgeven. We hebben ook qua boeren is het altijd wat minder. En dan ja, er is eigenlijk een heel team wat het allemaal gaat bekijken. En niet alleen de foto's, maar natuurlijk ook de agrarische link. Want dat is ook belangrijk. Bij ons op de kalender moeten wel echt mensen staan die echt een connectie hebben met de agrarische sector.
2: Na je werk gebeurt.

0: Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green. Op Twente FM in de avonddienst.
1: Hey Peter!
0: Ja.
1: Hoe is het?
0: Ja, maar mij wel oké. Maar ik hoor wel wat mensen hier in de omgeving die weer last hebben van wat verkoudheid en ook wat griepklachten. Misschien ben jij wel een van degenen. Dan hoop ik dat het snel weer over is. Want het schijnt weer te heersen op een of andere manier. Dus kijk er even een beetje mee uit. Misschien een klein beetje afstand houden. Dat zou wel leuk zijn. Alleen dat afstand houden, dat gaat aankomende zaterdag wat minder bij Denikap Undercover. Daar is het festival is daar gaande. Je kunt je kaart nog kopen trouwens voor mij op denikapundercover.nl. Nou, maar dit is denk ik aan van de cover. Mocht je verder op in Twente wonen, dan is het volgende. Coverbands die geven achter de persoons in de horecagelegenheden daar al daar. En dat zijn onder andere coverbands van Bob Marley, Deep Purple, Anouk, André Hazes, Queen. De Eagles geven ook achter de persoons. Dus het is best wel een leuke opstelling. En het is een leuk jubileumjaar, zeg maar. Want het is de 20e editie van het... het festival, zeg maar het muziekfestijn al daar. En dat wordt allemaal weer gedaan door de Groene Kutbien. Ja, en carnavalsvereniging daar in Denikaap. Nou, dan wat anders. Er is namelijk een steekincident geweest in Enschede. Dat gebeurde allemaal in een pand van het Leger des Heils aan de Molenstraat in Enschede. Daar is vanmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de politie heeft een verdachte.

onmenig in. Want dit staat hoog in de lijst. En misschien ook de komende editie ook alweer tussen kerst en oud en nieuw. Mag je vaak over nadenken. De band die achter de bazaan schaf op Pinkpop. The Cure.

0: Mooie. Even tot eind. Oké, okay, dus over ook de avonddienst. Morgen zijn we weer een nieuwe met Ralf en Nienke. Fijne avond.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Rimo.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Rimo.nl. Rimo.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op Telecombinatie.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar Polarwise.

0: Wise.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers zijn positief over de aangepaste begrotingsvoorstellen van het kabinet. Daarin zijn bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Er was een harde eis van de vakbonden om weer te komen praten. Werkgevers willen het hebben over arbeidsongeschiktheid omdat ze iets willen doen aan het 2 jaar doorbetalen van salaris als iemand ziek is. In een leegstaand huis in het Overijsselse Tubbergen is een mogelijk drugslab gevonden. Volgens regionale media vonden agenten allerlei spullen die nodig zijn om een drugslab te starten en te runnen. Volgens de politie werden er nog geen drugs gemaakt. De brandweer heeft onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn ontsnapt. Dat bleek niet zo. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlandse volwassenen is de afgelopen 10 jaar gedaald. Volgens het RIVM komt dat onder meer door Europese verboden op bepaalde stoffen. Er zijn wel verschillen. Zo zijn er in Zeeuws-Vlaanderen meer mensen met veel PFAS in het bloed dan op andere plaatsen. Het RIVM zegt niet hoe dat komt. En de Olympische vlam maakt voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028 een flinke reis. De fakkel gaat door alle 50 Amerikaanse staten. De tocht begint in Atlanta, waar 20 jaar geleden de eerste Amerikaanse zomerspelen waren. De complete route wordt volgend jaar bekendgemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16 en staat er weinig wind. Morgen zijn er, net als vandaag, zonnige perioden en wordt het warm, tot 28 graden. Morgenmiddag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Woonscentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemenco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemenco.nl. Riemenco.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt. Op candidacoach.nl. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Gevonden!
3: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Kamaak Hengelo wil een productiehuis opzetten om acteurs met een verstandelijke beperking meer uitdaging te bieden dan nu met grote casts, zoals de 28 spelers in Verloren Klanken. Regisseur Fabian Jansen zegt dat acteurs nu vaak een halve dag wachten en wil werken met kleinere groepen. Door meerdere producties tegelijk kunnen acteurs zich ontwikkelen in acteren en werk achter de schermen. Bij een aanrijding tussen een 45 kilometer auto en een personenauto op de kruising Oldenzaalse straat met Oude Molenweg in Hengelo raakte dinsdagochtend rond 7 uur één persoon gewond. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken waren afgesloten tijdens ochtendspits. Beide voertuigen werden afgesleept. De toedracht is onbekend. De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag rond 3:30 uit voor een brandend geparkeerd busje aan de Wierdense straat in Almelo. Het voertuig stond in lichte laaien met flinke rookontwikkeling en raakte zwaar beschadigd, ondanks blussen. De politie zoekt getuigen omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het, totdat de zon ondergaat, nog aangenaam warm. Na zonsondergang koelt het af naar 20 graden. Komende nacht blijft de zuidenwind wat doorwaaien. De minima komen uit op 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: nijhuis.nl/luister.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541-356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
9: Wij hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM, nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Werkgevers hopen met de vakbonden te kunnen praten over het doorbetalen bij ziekte. Ze willen iets doen aan de verplichting voor bedrijven om 2 jaar salaris uit te keren na een ziekmelding. De vakbonden wilden pas praten als er bezuinigingen op de WW van tafel waren. En die heeft het kabinet nu geschrapt. Voor het eerst is een vrouw premier van Marokko geworden. De koning heeft Fatima El Mansouri aangewezen. Haar partij werd de grootste bij de parlementsverkiezingen. Daarbij was de opkomst historisch laag. Veel jongeren vertrouwen de politiek niet meer. El Mansouri zegt dat ze hen weer hoop wil geven. In de busjes die werden gevonden bij een luchtmachtbasis in Engeland zaten geen explosieven. De Britse politie heeft wel benzine gevonden en ook huiszoekingen gedaan in Londen. Dit weekend zijn 5 verdachten aangehouden omdat ze misschien een aanslag wilden plegen. Ze zijn op borgtocht vrij. En de zwarte drone, die mensen al maanden zien vliegen boven het terrein van ASML in Veldhoven, is van het bedrijf zelf. Omroep Brabant schrijft dat het bedrijf test of de drone kan helpen bij de beveiliging. De afgelopen tijd kwamen er meerdere meldingen binnen over de drone, maar er is dus niks aan de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Er staat vannacht weinig wind en het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend begint met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S Middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.

ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan. Online.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Kamaak Hengelo wil een productiehuis opzetten om acteurs met een verstandelijke beperking meer uitdaging te bieden dan nu met grote casts, zoals de 28 spelers in Verloren Klanken. Regisseur Fabian Jansen zegt dat acteurs nu vaak een halve dag wachten en wil werken met kleinere groepen. Door meerdere producties tegelijk kunnen acteurs zich ontwikkelen in acteren en werk achter de schermen. Bij een aanrijding tussen een 45 kilometer auto en een personenauto op de kruising Oldenzaalse straat met Oude Molenweg in Hengelo raakte dinsdagochtend rond 7 uur 1 persoon gewond. Het slachtoffer werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere rijstroken waren afgesloten tijdens ochtendspits. Beide voertuigen werden afgesleept. De toedracht is onbekend. De brandweer rukte in de nacht van maandag op dinsdag rond 3:30 uit voor een brandend geparkeerd busje aan de Wierdense straat in Almelo. Het voertuig stond in lichte laaien met flinke rookontwikkeling en raakte zwaar beschadigd, ondanks blussen. De politie zoekt getuigen omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vanavond is het, totdat de zon ondergaat, nog aangenaam warm. Na zonsondergang koelt het af naar 20 graden. Komende nacht blijft de zuidenwind wat doorwaaien. De minima komen uit op 17 tot 18 graden. Morgen wordt het ook nog warm, met temperaturen van zo'n 27 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Het wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat het.

0: Riemco.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op Riemen&Co.nl. Riemen&Co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een heleboel.
9: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
8: Hou je huis koel. Knippers Zonwering heeft een doel.
9: De schaduwmakers uit het oosten.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Als de gesprekken over de sociale zekerheid te weinig opleveren, wil het kabinet ruim 1 miljard bezuinigen op onderwijs. Dat staat in stukken in handen van de NOS. Daaruit blijkt dat de coalitie daar een geheime afspraak over heeft gemaakt. Bij de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie hoeft nauwelijks of niet bezuinigd te worden. Het geweld tegen treinpersoneel blijft toenemen. Dus de Spoorwegbond trekt aan de bel en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen ruim 5000 meldingen van agressie en geweld binnen. Dat gaat van schelden en slaan tot zware mishandeling. De bond wil meer boa's op de trein. In Frankrijk zijn zeker 440 demonstranten opgepakt die op scholen protesteerden tegen onder meer een lerarentekort en gebrekkige lesroosters. Bij de protesten, die vorige week nog klein begonnen, wordt veel geweld gebruikt en worden vernielingen gepleegd. Volgens de Franse overheid zijn veel arrestanten minderjarig. Rijden en tegelijk de lucht schoonmaken. Studenten van de TU Eindhoven bouwden er een elektrische auto voor. Die vangt bij de wielen het fijnstof op dat van de banden en de remmen komt. En dat is al minder omdat de auto niet zwaar is. De studenten willen autoproducenten aansporen om bij de uitstoot niet alleen naar de uitlaat te kijken. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 16 en er staat weinig wind. Morgenochtend begint net als vandaag met veel zon en hoge temperaturen van maximaal 28 graden. 'S middags en 's avonds neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij meerdere steekincidenten. Kort na elkaar werden er 3 gemeld op verschillende locaties. Volgens de Gelderlander was er vlak daarvoor een grote ruzie. De politie is in grote getale aanwezig. Er zijn 3 mensen aangehouden. CDA en D66 willen dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet groeit naar 500.000 vluchten. De luchthaven mag pas weer groeien als de herrie voor de omgeving is afgenomen. De partijen wijzen op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat het te onzeker is of de geluidsoverlast ook echt daalt. President Trump wil binnen een paar dagen een AI-adviseur aanstellen. Dat zei hij na overleg met een paar grote techbedrijven, zoals Anthropic. De laatste tijd neemt de kritiek over de gevaren van AI toe, maar Trump blijft erbij dat de sector vooral zichzelf moet reguleren. De provinciale weg in het Drentse Zuidwolde, waar een ernstig ongeluk gebeurde, blijft tot de ochtendspits dicht. Volgens Rijkswaterstaat is er schade aan het asfalt en de vangrail. Bij het ongeluk kwamen 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven. 4 andere betrokken bestuurders raakten niet gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Overdag wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM.

0: programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De meeste Nederlandse datacentra houden hun stroom- en watergebruik geheim. Dat heeft Trouw uitgezocht. Ze zijn verplicht dit te melden, maar doen dat vaak niet. Journalisten beginnen nu een procedure om die cijfers toch boven water te krijgen. Volgens een EU-verdrag moeten alle burgers toegang hebben tot milieugegevens. De Amerikaanse minister van Defensie haalt flink de bezem door de legertop. Volgens Amerikaanse media schrapt hij binnenkort 1 op de 5 topofficieren. En dat raakt mogelijk honderden militaire leiders. Vorig jaar noemde hij ze tijdens een speech nog de dikke generaals en admiraals in het Pentagon. De huizenprijzen die dalen voorlopig niet. Het aanbod van koophuizen verdubbelde in 5 jaar tijd en de hypotheekrentes lopen op. Toch is de woningmarkt nog steeds te krap, staat in een rapport van ING. Economen voorspellen dat de prijzen tot eind volgend jaar nog licht blijven stijgen. Een grote autofabrikant, die onder meer auto's maakt voor Peugeot en Citroën, legt een aantal Franse fabrieken voor een paar dagen stil omdat ze te weinig batterijen hebben. De vraag naar elektrische auto's is zo groot dat de fabrikant het niet meer bijbeent. En dat komt door de recordprijzen van benzine. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met temperaturen tot 28 graden. Later op de dag kan het wel gaan regenen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Twente FM. In samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.